0: verscheidene huizen en voertuigen beschadigd. In Johannesburg in Zuid-Afrika is een demonstratie georganiseerd voor de slachtoffers van een mogelijke seriemoordenaar. In de stad werden op 2 maanden tijd de lichamen van 9 vermoorde vrouwen gevonden. De moorden veroorzaken onrust in Johannesburg. Vrouwenrechtenorganisaties eisen dat de overheid snel ingrijpt. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Lommel op de 11e plaats, Mechelen op de voorlaatste. De trainer van Mechelen, Fred van der Bist, beseft dat het beter moet.
1: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je eigen niet. Vorige week beloon je eigen niet met punten en vandaag beloon je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft in het Caraïbische zeegebied opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 4 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal al enkele honderden mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Nog in de VS, of liever in de VS in Philadelphia, hebben pro-Palestijnse actievoerders gedemonstreerd bij het stadion waar Ed Sheeran vannacht optreedt. Het is een eerste concert sinds de controverse rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden ook voor de helft van de originele prijs verkocht zijn. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Lommel op de 11e plaats, Mechelen op de voorlaatste. De trainer van Mechelen, Fred van der Biest, beseft dat het beter moet.
1: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden, koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. Vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond de 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Gaza zijn gisteren opnieuw verscheidene mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Er vielen zeker 4 doden, een van hen is een meisje van 10 jaar. De aanvallen werden onder meer uitgevoerd bij 2 vluchtelingenkampen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bijna een jaar geleden werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hamas, maar desondanks blijven de aanvallen toch gewoon doorgaan. Sindsdien zouden er al zeker 1300 Palestijnen zijn gedood. Vaak gaat het om burgerslachtoffers. In de VS in Philadelphia hebben pro-Palestijnse actievoerders gedemonstreerd voor een optreden van Ed Sheeran vannacht. Het is zijn eerste concert sinds de controverse rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Hij begon zijn optreden met excuses en gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
1: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Het Amerikaanse leger heeft in het Caraïbische zeegebied opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 4 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd dus om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal al enkele honderden mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. En de komende dag wordt in 70 steden en gemeenten een autoluwe zondag georganiseerd. Auto's en motoren worden uit het centrum geweerd en er zijn activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. Voor het eerst doen ook 20 Waalse steden en gemeenten mee aan het evenement. En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat aan het begin van een concert in de VS. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma. Dat gebeurde onder druk van een concertorganisator vanwege de pro-Palestijnse standpunten van de rapper. Sheeran begon zijn optreden met excuses en gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
1: I don't want to disappoint fans and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Bij het stadion waar het concert werd georganiseerd was ook een demonstratie van pro-Palestijnse actievoerders. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Gaza zijn gisteren opnieuw verscheidene mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Er vielen zeker 4 doden, 1 van hen is een meisje van 10 jaar. De aanvallen werden onder meer uitgevoerd bij 2 vluchtelingenkampen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bijna 1 jaar geleden werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hamas, maar desondanks blijven de aanvallen gewoon doorgaan. Sindsdien zouden er al zeker 1300 Palestijnen zijn gedood. Vaak gaat het om burgerslachtoffers. PMD-afval wordt nog te vaak fout gesorteerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sanne van Looy van N-VA opvroeg. Vorig jaar werd in Vlaanderen ruim 176.000 ton PMD ingezameld, maar bijna 24.000 ton daarvan bleek fout gesorteerd. Er zou nog altijd heel wat verwarring zijn over wat er precies in de PMD-zak hoort. Zo werd vorig jaar bijvoorbeeld nog 304 ton ontploffingsgevaarlijk materiaal aangetroffen bij het PMD, maar ook 460 ton medisch afval. Bij het PMD-afval mogen enkel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. En de komende dag worden in 70 steden en gemeenten een autoluwe zondag georganiseerd. Auto's en motoren worden dan uit het centrum geweerd en er zijn activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. Voor het eerst doen ook 20 Waalse steden en gemeenten mee aan het evenement. En dan nog het weer. Voorlopig nog zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor de 20ste keer is het vandaag een autovrije zondag met allerlei evenementen voor fietsers, wandelaars en skaters in tal van gemeenten en steden. Een recordaantal doet mee, zegt Els van den Broek van Mobiel 21, een van de organisatoren.
1: De voorbije jaren schommelden we altijd rond de 50 steden en gemeenten die meededen. En vandaag mag ik vertellen dat het er meer dan 70 zijn. En dat is door een straffe versterking vanuit Wallonië, waar voor het eerst Wallonie sans voiture heel erg werd gepromoot. En waardoor er meer dan 20 Waalse gemeenten een autovrije zondag gaan organiseren.
0: De Vlaamse Milieumaatschappij meet vandaag de luchtkwaliteit in gemeenten die meedoen om de resultaten te vergelijken met gewone zondagen. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Een officiële verklaring is er nog niet, maar wellicht is de aanleiding de aanval van de Houthi-rebellen uit Jemen op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar trof een raket een brandstoftank. Op de luchthaven werden de vluchten geannuleerd of vertraagd. De Amerikanen in het Midden-Oosten zijn al gewaarschuwd voor een onvoorziene escalatie. De Houthis krijgen steun van Iran en voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië. Door het conflict tussen de VS en Iran is die strijd ook weer opgeflakkerd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. De voorbije dagen kreeg Sheeran veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma. Dat gebeurde onder druk van een concertorganisator vanwege de pro-Palestijnse standpunten van de rapper. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt en hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
2: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
0: Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. Vroeger was een bloedtransfusie strikt verboden. Dat heeft het leven gekost aan sommige gelovigen die een transfusie nodig hadden. Bij hen ook kinderen. Maar nu hebben ze de Bijbelpassage nog eens bekeken waarop het verbod gebaseerd is. En die tekst heeft het niet specifiek over onderdelen van bloed, zoals plasma, bloedplaatjes of rode bloedcellen. Daarom mogen gelovigen nu zelf beslissen of ze een bloedtransfusie aanvaarden als dat nodig is. Sport in het voetbal heeft Anderlecht tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler twee keer kort na elkaar. Anderlecht staat nu vijfde in het klassement. Eerder speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. En Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talens in Frankrijk gewonnen. Thiam begon als leider aan de afsluitende 800 meter en ze kon haar eerste plaats vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die ze volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Ook Norvits kampte sinds de Spelen met veel blessures. Zij werd in Talens derde. Het weer is nog regenachtig. Na de middag droog vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week. Meer op vrtnieuws.be.

Het is opletten voor een spookrijder op de E313 richting Luik. Ter hoogte van Bilze kan je daar een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 70 steden en gemeenten doen vandaag mee aan de autovrije zondag. En in 5 deelnemende steden in Vlaanderen onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag wat het effect is op de luchtkwaliteit. De VMM werkt daarvoor samen met het Telraam. Dat is een project waar ook burgers aan kunnen meewerken, zegt Katrien Smet.
1: Die hebben verschillende sensoren in Vlaanderen laten plaatsen aan gevels. En die meten de verkeersstromen. Dus hoeveel wagens er passeren, maar ook fietsen, bussen, het zwaarder vervoer. En we gaan dus eigenlijk de uitstoot berekenen. We gaan die verkeersgegevens koppelen aan emissiefactoren, factoren die de uitstoot aangeven van verschillende voertuigtypes.
0: 1 kilo op de 7 PMD-afval wordt nog altijd fout gesorteerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sanne van Looy heeft opgevraagd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak. Daardoor wordt veel meer afval ingezameld, maar er is nog veel verwarring over de regels. Blijkbaar bij het PMD-afval mogen alleen plastic en metalen verpakkingen en ook drankkartons, maar er zit vaak ook afval in de blauwe zak dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen en ook medisch afval zoals naalden. Elke ton aan verkeerd gesorteerd PMD-afval kost ongeveer 1000 euro aan extra verwerking. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Een officiële verklaring is er nog niet, maar wellicht is de aanleiding de aanval gisteren op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een raket raakte daar een brandstoftank nabij de luchthaven. Die aanval was het werk van Houthi-rebellen in buurland Jemen, die de steun krijgen van Iran. De Amerikanen in het Midden-Oosten zijn al gewaarschuwd voor een mogelijke escalatie van het geweld. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag opnieuw 2 deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en in Berlijn. Na de nederlaag vorige week in Sachsen-Anhalt is het vooral weer bang afwachten voor de christendemocraten van bondskanselier Merz, zegt Jeroen Rijgaard.
2: Na de zware nederlaag in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden dreigt nu opnieuw een afstraffing voor de CDU met verlies in Berlijn, waar ze de vorige verkiezingen nog de grootste waren. En in Mecklenburg-Voorpommern komt de kiesdrempel zelfs gevaarlijk in zicht. De partij zou daar zo'n 6% halen. Er zijn meer en meer mensen die zeggen dat het met Merz niet meer zal lukken, dat door hem de AfD alleen maar groter wordt. De AfD staat ook vandaag 2 keer op forse winst. Nu voorlopig krijgt hij nog voldoende rugdekking van de toppers binnen de partij, maar ga er maar van uit dat na opnieuw bar slechte resultaten vanavond de hele discussie moet Merz weg opnieuw op gang zal komen.
0: Sport. In het voetbal klimt Anderlecht naar de 5e plaats in het klassement na een 3-0 zege tegen Zulte Waregem. Ben Tayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. Winkler scoorde 2 keer erna. Eerder gisteravond speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. Het weer. Eerst nog regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig tot 20 graden. De dagen daarna geleidelijk nog wat warmer tot 25 graden op het einde van de week. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
4: Wie heeft er hier veel of weinig slapen? Ik ga mezelf aansluiten bij het laatste team, maar vooral bij het throwback team met Rihanna.

0: Dat ze kan zingen, dat weten we van Rihanna. En dat ze kon meezingen met Celine Dion, dat is deze week bevestigd. Want ze stond ook in het publiek in Parijs. Je moet die beelden maar eens checken. Het is zeer mooi om te zien en zeer enthousiast ook Rihanna. Nu vooral 7 minuten over 7. Op een zondagochtend. Ik kan snappen dat je daar iets minder enthousiast over bent. Dat kan zeker. Maar het grote voordeel is, je wordt wakker met Eminem Throwback. Wakker worden met de best songs ever. Dat gebeurt in het weekend tussen 7 en 10. Dus zeer blij dat jij er al bij bent. En ik kan je het zeer mooie nieuws ook meegeven dat ik je morgen naar een avant-première nog kan sturen. Ik vind het persoonlijk zeer de moeite, maar info to be continued in deze show. We gaan beginnen met het begin. Want als jij er niet bent, dan is er geen show. Zo simpel is het. Allee, ja, moest ik er niet zijn, is er ook geen show. Maar dat zijn details. Wie is er wakker met de bakker? Wie is er wakker samen met mij? Het is de makkelijkste vraag op een zondagochtend die jij mag beantwoorden via de app van VRT Max. Het is altijd gezelliger als we met veel zijn. Dus doe even mee. Je bent zeer cruciaal in het beantwoorden van de vraag. Met een berichtje, met een foto. Je mag zelf kiezen. Maar vooral laat eens zien dat jij al wakker bent of nog wakker met de bakker. Ik heb er jou zeer graag bij, dat weet je. En nu ook met deze All-Star.
1: M&M. Wakker met de bakker.

Dat is toch zot dat er ooit een moment is geweest dat je dacht van, hè, en wie is dit? M&M Throwback. Henri PFR, nog nooit van gehoord. Dat is toch echt, als je daarover nadenkt, ik vind dat heel zot. Want dit was zijn grote doorbraak natuurlijk, Until the End. En dat is ondertussen toch ook al van 2016 geleden. Dus ook al 10 jaar dat je leeft met een Henri PFR in je leven. Dat is een zeer leuke gedachte op zondagochtend. 7:15, ik werd wakker deze ochtend, ik kroop uit mijn bed en het was echt zo de eerste keer dat ik dacht van, toen ik in de badkamer stond, dat is nog het belangrijkste, amai, het is wel niet zo warm vandaag. Ik ga toch een extra pulletje moeten aandoen of zo. Maar ja, het begint natuurlijk, hè. Het is zondag 20 september en ik zie het ook in, online staan bij het nieuws van vandaag is er nog regen tot de middag en daarna wordt het zachter en zachter. En volgende week hebben we zelfs terug 25 graden. Daar kijk ik nu al naar uit. Absoluut. Ik ben zo'n zomerkind, dus ik ben helemaal nog niet klaar voor herfst en winter persoonlijk. Maar goed, het is wel ook wel ideaal weer. Niet in de voormiddag, maar wel zeker vanaf de middag voor autoloze zondag, want dat is het vandaag weer. En het is echt een record aantal gemeentes die meedoet. Meer dan 70. Dus je weet het, het is in Brussel, in Leuven, in Antwerpen, ook nog kleinere locaties of kleinere gemeentes, maar nu ook een heleboel in Wallonië. En daardoor is dat getal nu veel groter. Normaal gezien is het rond de 50 of zo. En nu over de 70 gemeenten die meedoen met autoloze zondag. Dus profiteer ervan. Het is echt mega leuk om gewoon door de straat te crossen met de fiets of met de rolschaatsen. Dat deed ik vroeger altijd. Dus dat is echt zeer leuk om mee te doen. Wat nog altijd zeer leuk is, dat is scrollen op je socials en iets tegenkomen en denken, wauw, dat is iets voor mij of dat is iemand die ik mij inbeeld dat daar perfect voor is. En Camille, die heeft een oproep online gezet voor de wintereditie van Circus Camille. Want ze zoekt iemand, een meisje, van 10 tot 12 jaar oud, die kan zingen, dansen, acteren, die totaal niet bang is om op te treden voor hun publiek. En die kan gewoon meedoen met de wintereditie van Circus Camille. Dat is op zaterdag 19 en zondag 20 december in het Trixo Arena in Hasselt. Dus als je zoiets hebt van, amai, dat ben ik, of dat kan mijn dochter zijn, of ik ken iemand die de perfecte dochter heeft om dat te doen, dan moet je gewoon naar clubcamille.be gaan en daar je gewoon inschrijven of de persoon inschrijven waarvan je denkt van, ja, die gaat dat zeer goed doen.

heerlijke combinatie van James Morrison en Nelly Furtado uit 2008 en met Broken Strings. Die krijg je hier in M&M Throwback. De best songs ever. Daarmee word je wakker hier op zaterdag en zondagochtend. En nu vooral ook met Cake by the Ocean, DNCE. Goedemorgen.

Luna stuurt een berichtje. Ze stuurt: amma, ik ben zo blij dat ik inderdaad mijn vliesje aan heb. M&M. Zeer blij dat ik daar een inspiratiebron kan zijn. Ja, ik weet het niet. Ik vond het echt redelijk fris deze ochtend. Dat is zo het moment dat je in je badkamer staat en denkt: amai, maar nu heb ik het een beetje fris. Het is nog niet, het is niet overdreven, hè. Maar zwart, het is zo het eerste gevoel dat je hebt. Zo van, ja, het wordt kouder en kouder. Maar gelukkig hebben we volgende week dan zo'n beetje die nazomer. En gaan we zelfs richting 25 graden en zonnetje. Dus dat is perfect. En dan kan je die vliestrui weer even een beetje gaan wegleggen. Maar goed, ondertussen nog heel veel berichten. Ook in de app van VRT Max. Van Aaron onder andere, die stuurt: ik ben wakker. Onderweg naar agility-wedstrijd in Berendrecht. Margot die laat weten: ja, onderweg om te gaan jureren van het verre Roeselare naar Contig in de Voltige. En dat is trouwens gymnastiek op een bewegend paard. Samen met mede-jurylid Luna Vermeijeren. Charlotte die is er ook al bij. Die stuurt: goedemorgen, hier ook al aan het werk. En Marianne die laat ook weten: ook al wakker. We zijn aan het ontbijten met eitjes en rozijnenbrood. Want straks nemen we de trein naar Gent. Want de zoon van 14 die doet straks mee aan de Gent 10 mijl. Dus een goed eiwitrijk ontbijtje is een must. Zeker. Maar ook de koolhydraten niet vergeten. Want anders gaat de zoon niet vooruit geraken, denk ik. M&M. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: We wisten het, hè? Dat het er zat aan te komen. Ze waren zo hard aan het teasen. Ze hadden al zoveel cues laten vallen online en ook in gesprekken en zo. En dan wist je het, de broertjes Gallagher van Oasis. Ze gaan opnieuw op tournee. Maar wat een verrassing, ze komen uiteraard opnieuw niet naar België. Wat is dat toch met artiesten die België skippen als ze hun shows en tourdata aan het bekendmaken zijn? Maar zwart, als je er wil bij zijn, op de meest dichte locatie, dat is Amsterdam. In het Johan Cruijff Arena op 16 en 17 juli. Het is ook wel een bijzonder moment geweest toch afgelopen week voor de ticketverkoop. Want het is niet zoals, ja, normaal gezien is dat echt van, ik zeg maar iets, vrijdagochtend 10 uur, dan kan je tickets kopen. Nee, je moest je echt registreren voor een bepaalde datum, voor een bepaald uur. En dan gingen de tickets geregeld worden. Heel bijzonder. Het is vooral ook eens iets anders. Dus ik hoop voor jou, want de datum was 17 september. Dat is ondertussen 3 dagen geleden. Als jij richting Oasis wou gaan, dat het ondertussen gelukt is. We zijn er zo bij met Wonderwall. Eerst nog naar de Antwerpse ring richting Nederland. Want daar is in Deurne de afrit het hele weekend dicht. En op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is doorwerken de afrit

0: de zondag zacht opstarten met Oasis en Wonderwall. Maar misschien heb je wel een compleet andere mening daarover. Throwback Takeover. En heb je zoiets van, ja, maar ja, ik heb echt een beetje poeier nodig, zoals ze zeggen, op deze zondagochtend. Het is lastig. Ik heb meer beats nodig. Ik heb meer gitaren nodig. Wel, het kan. Je kan gewoon zelf beslissen welke song eraan komt. Want vlak voor 8 uur krijg jij de kans om 1 song hier aan te vragen tijdens Throwback Takeover. Concreet, jij pakt de playlist over. Zo simpel is het. De enige voorwaarde is, het moet een song van vroeger zijn. Het is Throwback. Dus je weet het, dat we toch een paar jaar terug in de tijd moeten. Dat is de deal. En de titel en de artiest die mag je doorsturen via de app van VRT Max. Dus laat maar zien wat jouw favorietje is op deze zondagochtend. En wie weet draai ik hem zometeen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes om te updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Wie weet, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, oh, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

11 minuten voor 8 op jouw zondagochtend met Sean Paul Temperature. En misschien voel je de temperatuur zo inwendig al een beetje stijgen. Een beetje stress op zondagochtend, maar dat kan hoor. Maar natuurlijk vanaf morgen, of toch komende week, is er voor heel veel hogeschoolstudenten jouw zondagochtend met Sean Paul Temperature. En misschien voel je de temperatuur zo inwendig al een beetje stijgen. Een beetje stress op zondagochtend, maar dat kan hoor. Maar natuurlijk vanaf morgen, of toch komende week, is er voor heel veel hogeschoolstudenten en universiteitsstudenten de echte eerste schoolweek.

0: Dat is het leuke van M&M Throwback. Je kan echt in elk tijdperk terechtkomen. 1985 nu, Starship, We Built This City. M&M.
1: Throwback Takeover.
0: Het leuke is ook, je kan op verschillende plekken ook terechtkomen via M&M Throwback, want ik ga je morgen naar de avant-première van Heart of the Beast sturen. Dat is die film met Brad Pitt en vooral met een zeer coole hond. En de rest ga ik straks uitleggen. Dus blijf er zeker bij, ook als je dat duo-ticket voor die avant-première wil winnen. En Janne, die heeft sowieso al gewonnen, want zij heeft een berichtje doorgestuurd dat ze haar beste vriendin wil bedanken met een zeer mooie song die ze altijd samen met elkaar meezingen. En dat is Labyrinth met Emily Sandé en Beneath Your Beautiful. Dat is een zeer mooie voor deze ochtend. Come on!

0: VRT1.
1: Ik heb keiveel onderhandeld om hier op het podium te mogen. En wat blijkt? Iedereen mag hier op het podium.
0: Op VRT1 struggelt Bart Kannaerts met zijn uitdaging in Is het gelukt? Op VRT Canvas is uitdaging een understatement op het WK wielrennen. En op VRT Max kan je de spanning opzoeken met het nieuwe seizoen van de 12. Tot vanavond.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: VDK Bank.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Hey, goedemorgen, het is 8 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: Een record aantal gemeenten doet mee aan de Autoloze Zondag. 70 steden en gemeenten in ons land laten vandaag geen auto's en motors toe in het centrum. En ze organiseren activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat onderzoeken wat het effect is van minder verkeer op de luchtkwaliteit in 5 Vlaamse steden. Katrien Smet van de VMM legt uit waarom.
16: We doen dat omdat we de impact willen aantonen die ons gedrag eigenlijk heeft op de luchtkwaliteit. Als we meer de voet gaan, meer de fiets nemen, minder de wagen, dan heeft dat wel degelijk een positief effect op de luchtkwaliteit, dan komen er wel degelijk minder vervuilende deeltjes in de lucht. En dat is ook goed voor onze gezondheid.
15: De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma nadat hij pro-Palestijnse uitspraken had gedaan tijdens zijn show. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
17: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
15: Aan het stadion was er ook protest van pro-Palestijnse actievoerders. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Dat zou te maken hebben met de aanval van de Houthi-rebellen gisteren op de Saoedische hoofdstad Riyad. Katrien van der Schoot legt uit wat het verband is.
18: De Houthi-rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen. Ze krijgen wapens van Iran, de aartsvijand van de VS en Israël. En ze worden aangevallen door Saoedi-Arabië, een bondgenoot van de VS. Dat conflict is opgeflakkerd door de grotere oorlog tussen de VS en Iran. Gisteren hebben de Houthis een raket naast de luchthaven van Riyad doen belanden. En zo dreigt de oorlog in het Midden-Oosten nog verder uit te breiden. En de Houthis kunnen ook een belangrijke zeestraat afsluiten voor olietankers, net zoals Iran de straat van Hormuz dichthoudt. Dat zou nog rampzaliger zijn voor de oliebevoorrading wereldwijd. En dan zouden ook wij meer moeten betalen voor benzine, diesel en stookolie.
15: In het voetbal heeft Anderlecht tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler 2 keer. Anderlecht staat nu 5e in het klassement. Eerder gisteravond speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. En atlete Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Ze stond aan de leiding voor de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats ook vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die Thiam volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Noor Vits werd 3e in Talons. Het weer dan nog, eerst nog wat regen. Na de middag wordt het droger vanaf de kust met zon en wolken. En dan tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en tot 20 graden dan. De dagen daarna geleidelijk aan warmer. Tot 25 graden op het einde van de week.
7: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
8: M&M.
14: Wakker worden met de best songs ever.
8: M&M throwback.
14: Evelien de Bakker.
13: Ook met een nummer dat sinds Pukkelpop terug aan het pieken is online. Zometeen, maar eerst Florence and the Machine met Spectrum. Goedemorgen.

0: zondagochtend.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
0: 8:11 en het is ook wakker worden met opnieuw een update rond Ed Sheeran en Macklemore. Je weet het, het gaat er heel de week al over natuurlijk. Macklemore was het voorprogramma van Ed Sheeran. Gebruikte die momenten om soms pro-Palestijnse boodschappen mee te delen. Macklemore is dan geschrapt als voorprogramma. Hij heeft een hele heisa in gang gezet. Alle voorprogramma's van Ed Sheeran hebben zich teruggetrokken. En gisteren was het moment dat Ed Sheeran, na alles wat er al was gebeurd, de eerste keer terug op het podium ging staan in Philadelphia. Het was met extra politiebeveiliging, want ja, ook online circuleerde er veel dat er plannen zouden zijn ja, om de boel daar op stelte te zetten of daar toch standpunten duidelijk te maken. Ja, Ed Sheeran die zei zelf, ik begin normaal gezien mijn show niet zo, maar ik wil toch een paar woorden meegeven voor afgelopen week. Moeilijke beslissingen heb ik moeten nemen. Ik heb fouten gemaakt. Het spijt me enorm. Ik wil mijn fans gewoon ook niet teleurstellen en ik heb nooit een activistische muzikant willen zijn. Ja, de details, je kan ze allemaal checken via de app van VRT Nieuws uiteraard. Het is ook een zondag en je wordt wakker op autoloze zondag. Dat is nog een goed uur en 20 minuten en dan is het weer zover. En het is echt een record aantal gemeenten die meedoen met echt een fantastisch evenement eigenlijk. Dat je kan gaan fietsen, gaan rolschaatsen, wandelen. Echt overal in de steden, in Brussel, Antwerpen, ook nog andere locaties. Ook in Wallonië deze keer. Dus dat is altijd zeer plezant om te doen. Een zeer grote aanrader. Net zoals de grote verkeersquiz. Je kan die sinds afgelopen maandag weer invullen van VSV. En ik vind het altijd zeer boeiend om dan te zien van oké, hoe ver sta ik hier nog met die kennis? Is alles nog opgefrist? En het leuke is, als je daaraan meedoet, dan kan je ook verschillende prijzen winnen. Bijvoorbeeld een elektrofiets. Bonnen voor zeer leuke sport- en outdoorwinkels onder andere. En het enige wat je moet doen, is 10 vragen beantwoorden en liefst ook nog zo goed mogelijk scoren. Ik heb ondertussen al 2 keer meegedaan. Ik vind het te leuk om te doen. Ik had een 7/10 en ook een 8/10. Dus ik ben op zich wel relatief tevreden. Eigenlijk zou het 10/10 moeten zijn, maar ik moet eerlijk zijn. Er zijn soms zo van die vragen over kinderzitjes en zo in auto's, daar was ik niet mee. Maar bijvoorbeeld, dit vind ik wel een goeie. Dat is ook voor de komende maanden zeer interessant. De vraag, is het veilig om een muts te dragen onder je fietshelm? Dat is het antwoord. Dat is geen probleem als de helm goed aansluit. Voilà, als je die vraag krijgt, dan weet je al wat het antwoord is. Dus ga het ook eens doen, hè. Die grote verkeersquiz van VSV, liever. Tik het in je favoriete zoekbalk en je komt er zeer vlotjes op uit. M&M.

0: werd aangetikt als het ultieme amazing moment van Pukkelpop van dit jaar. Bij Natasha Bedingfield te voelen, te zien en te horen bij Unwritten. Maar deze heeft ook goed gepiekt online. Pocketful of Sunshine.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is hij dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken. Vanavond een currieke?
4: Ja. Met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Hallo.
6: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
7: Ja, ik wil autotechniek studeren.
6: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
7: Ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
6: Ja.
7: En dan krijg ik misschien wat centjes.
6: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Deze blijft absoluut zeker in de playlist van M&M Throwback, maar jij beslist over andere songs.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: En die bepaal jij.
0: Ik geef elke zaterdag en zondagochtend een optie van een song die nog niet in de playlist officieel zit van M&M Throwback. En jij gaat mee kunnen beslissen of dat effectief gebeurt of niet. Je doet dat zeer simpel door de app van VRT Max open te klikken en daar alvast Throwback of Vuilbak in te tikken. Want ik ga je vandaag nog eens meenemen richting Hilary Duff. Ik was afgelopen dinsdagavond bij haar concert in Londen. In de O2 Arena. Het was een zeer bijzondere ervaring. Maar vooral ook natuurlijk heel veel throwback songs. Zoals bijvoorbeeld So Yesterday. Daar ging het publiek helemaal wild op. Het was het tweede nummer in de setlist. Dus ja, de stembanden werden al goed opgewarmd toen. Dus ik vraag me af bij die song. Is dat eentje die je vaker wil horen hier in M&M Throwback? Ja of nee? Jij mag beslissen. Is het een ja, dan stuur je gewoon Throwback via de app van VRT Max. Is het een nee, dan kipper je die met veel overtuiging in de vuilbak. Dus laat je mening maar weten. Ik ben zeer benieuwd. 3,

andere van Nant, ook Noemi, die heeft een throwback doorgestuurd. Thomas, die sluit aan bij Team Throwback. Net zoals Charlotte, zoals Mark. Het is echt duidelijk in de app van VRT Max. Hilary Duff, So Yesterday, die ga je vaker horen hier in M&M Throwback. Goeie keuze, jongens. Goeie smaak. Zeer belangrijk natuurlijk om dat te weten van jou. Dus merci om dat te laten weten in de app van VRT Max. Nu Bruno Mars. Never.

0: wakker worden in het weekend. Je doet het. Met Bruno Mars op dit moment. Maar gewoon ook met Eminem Throwback. Dat is het met de best songs ever. Zometeen ook eentje van Kate Ryan. En nee, het is niet met de kniezwengel. Eerst 8:58. Goedemorgen, Melina.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten voor ons.
1: Ja, 70 steden en gemeenten doen mee aan de autoloze zondag vandaag. En dat is een record. Een hele dag lang mogen er geen auto's of motoren rondrijden. En zijn er activiteiten op straat. De Britse zanger Ed Sheeran zei gisteren tijdens zijn optreden in Philadelphia dat hij de situatie in Gaza rampzalig en onrechtvaardig vindt. Vorige week ontstond er veel ophef nadat de Amerikaanse rapper Macklemore uit het voorprogramma van Sheeran was gezet. Nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een show. En dan nog atletiek. Atlete Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talens in Frankrijk gewonnen. Norwitz werd daar derde. Meer over dit nieuws hoor je om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar is in Deurne de afrit het hele weekend dicht. En op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken ook de afrit in de Pinte afgesloten.

0: als je een dipje voelt om 2 uur 's nachts op een feest, dan deze hoort. Ja, dat is terug energie, hè. En ook op jouw zondagochtend natuurlijk. Kate Ryan, dit is van Chanté.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben er ook dubbel zo blij mee dat ik zie, als ik de weerapp open, dat het volgende week echt, ja, echt al heel veel gele bolletjes zie, Sabine. Dus dat is toch al beter dan deze ochtend, denk ik.
2: Ja, als je houdt van de zon, is dat zeker zo. Ja. En als je houdt van de regen, dan ben je, ja, nu als je buiten gaat, in je nopjes. Want er trekt een regenzone over het land op dit moment. Die trekt heel traag van noordwest naar zuidoost. Dus Vlaanderen zit momenteel nog onder de regenwolken. Tegen het einde van de namiddag gaat die regen verdwijnen. Trekt die weg langs het zuiden van het land. Maar voorlopig dus eerst die regen. Na de middag, rond de middag al voor Vlaanderen, zal het al een pak droger zijn of zo goed als droog. En dan stilaan gaat de zon er ook af en toe doorkomen. Maar het zuidoosten van het land gaat van namiddag wel nog af en toe wat regen krijgen tot het einde van de namiddag. En dan krijgen we temperaturen tot 15 of 16 graden in de Hoge Venen. En in Vlaanderen is dat zo'n 19 of lokaal een 20 graden. In de uiterste zuiden misschien nog net 21 graden. En er hoort een matige wind bij, uit west tot zuidwest. En na de regen, wanneer die gepasseerd is, draait de wind naar het noordwesten. Voor vanavond dan brede opklaringen. Die wind die gaat luwen. Er kan lokaal een beetje nevel of mist ontstaan. Een frisse nacht ook. Temperaturen van 3 graden in de Hoge Venen tot 14 graden aan zee. Voor Brussel is dat zo'n 10 of 11 graden. Morgen een rustige start. En lokaal wat ochtendgrijs, vooral in de Ardennen. En daarna kunnen we geregeld wel wat zon meepikken. Bij temperaturen tot een graad of 20. Dinsdag ook rustig weer. Misschien eerst in het noorden wel nog wat hardnekkig ochtendgrijs. En dan gaan we tot 22 graden. Woensdag tot 22 of 23 graden, met tijdelijk wel meer wolken. En dan kans op een paar druppels. Maar in de loop van de dag gaat de zon wel opnieuw erdoor komen. En ook donderdag eerst veel wolken, later meer zon. En even wat koeler met 19 graden. En dan voor vrijdag in het weekend krijgen we mooi en zacht najaarsweer.
0: Ah, heerlijk. Ja, ik ben nu al aan het aftellen, Sabine. Naar het iets meer zonnetje. Dus dank je wel daarvoor. Voor het vooruitzicht. Voilà, high five, want zij zijn twee zonnekindjes, dat is duidelijk.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Oh my god, ik ga!
10: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
9: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
11: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
10: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
9: Woe! Wij gaan!
12: Ah, dan ik ook.

0: Ik kijk er echt naar uit. De nieuwe film Heart of the Beast. Dat is met Brad Pitt. En het leuke is...
1: M&M. M&M Throwback.
0: Ik ga jou straks sturen naar de avant-première die morgen gaat plaatsvinden in Brussel. Dus als je daar naartoe wilt... En als je wilt te weten komen waarover die film gaat, ik ga het je zo meteen allemaal uitleggen. Maar een belangrijke update die ik ook moet meegeven, dat is er eentje van Shawn Mendes. Want hij heeft deze week online gezet dat hij het 10-jarig bestaan van zijn debuutalbum Illuminate, dat hij dat gaat vieren met een soort van anniversary edition. Hij gaat uitkomen nu vrijdag en er staat bij, dat gaat eraan komen... Maar er komt nog meer aan. Puntje, puntje, puntje. En wat zou het zijn? Een nieuwe single? Een nieuwe tour? Misschien een nieuw album? We gaan er sowieso nog op moeten wachten. Maar we gaan terug hier in M&M Throwback naar die 10 jaar geleden debuutalbum Illuminate. Daar stond onder andere Mercy op. Maar ook deze, Treat You Better.
1: M&M Throwback.
2: Wakker

0: Het is een film. Het gaat drukken op verschillende knopjes in je lijf. Het gaat spanning zijn. Met emoties, echt ja. Je ziet de trailer en je denkt, ja ja. Het gaat misschien wel met traantjes zijn. M&M, goeiemorgen. Maar echt op een zeer positieve manier, want ik heb gisteren de trailer al bekeken. En ik wist ook dat hij er zat aan te komen. De nieuwe film met Brad Pitt, Heart of the Beast. En het gaat over Brad Pitt, die James speelt. Dat is een oud Special Forces soldaat. En die samen met zijn gevechtshond, van vroeger dan, komt ineens in de wildernis van Alaska terecht. En ze moeten samen zien te overleven, terug naar de bewoonde wereld zien te geraken. Dus het is één groot avontuur. Ik ga je even meenemen met de trailer. Je kan dat natuurlijk niet zien, maar je gaat direct voelen wat ik bedoel.
1: We still do this.
2: We've been through worse.
3: It's not the size of the dog in the fight that matters. The size of the fight in the dog.
4: No, you did not.
5: One last mission.
6: We're not gonna die out here.
5: Buddy,
6: I got you.
0: Ja, dat klinkt toch al goed. Morgen is er een exclusieve avant-première van Heart of the Beast in Brussel. Jij kan daar naartoe. Als je nu ook al voelt van, ja, dat is echt een film voor mij, dan mag je in de app van VRT Max laten weten wat de naam is van je lievelingsdier en waarom dat dat beestje jouw allerbeste vriend is. Dus bijvoorbeeld, als ik dat naar mij zou projecteren, mijn hond, dat is Lexi. En dat is mijn beste buddy. Dus ja, dat zou mijn antwoord gewoon zijn. Maar jij mag nu hetzelfde doen. Wil jij naar die avant-première van Heart of the Beast? Stuur even de naam van jouw huisdier en waarom dat dat jouw allerbeste vriend is. Nu in de app van VRT Max.

0: Morgen is er een exclusieve avant-première van de film Heart of the Beast. Zeer mooie film, denk ik toch? Ziet er toch zo uit? Met Brad Pitt. En jij kan er naartoe, naar die exclusieve avant-première morgen om 8 uur in de Kinepolis in Brussel. Ja, het is met popcorn, het is met drankjes erbij. Jij moet gewoon laten weten de naam van jouw huisdier en waarom je er zo'n goede band mee hebt. Laat maar zien in de app van VRT Max. En wie weet, win jij straks...
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is hij dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
13: Voor als je mening telt.
14: Zal wel zijn.
13: Voor als de planeet ook telt.
14: Allokus, pro-planeet hier.
13: En voor als elke cent telt.
14: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
13: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
12: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
13: Voor jezelf, je streek en de planeet.
12: VDK Bank.
13: Klaar voor nog eens 100 jaar.
0: Hey, goedemorgen, het is 9 uur.
15: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
16: 70 steden en gemeenten doen vandaag mee aan de Autovrije Zondag. Dat waren er nooit eerder zoveel. Onder meer in Aalst, Antwerpen, Brussel, Vilvoorde en Leuven zijn auto's en motors vandaag niet welkom in het centrum. Er zijn allerlei activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt vandaag op 5 plaatsen wat het effect is van minder verkeer op de luchtkwaliteit. Ze werkt daarvoor samen met het Telraam, een project waar er burgers aan kunnen meewerken, zegt Katrien Smet van de EVMM.
17: Die hebben verschillende sensoren in Vlaanderen laten plaatsen aan gevel. En die meten de verkeersstromen, dus hoeveel wagens er passeren, maar ook fietsen, bussen, het zwaarder vervoer. En we gaan dus eigenlijk de uitstoot berekenen. We gaan die verkeersgegevens koppelen aan emissiefactoren, factoren die de uitstoot aangeven van verschillende voertuigtypes.
16: De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore uit zijn voorprogramma geschrapt werd nadat hij pro-Palestijnse uitspraken had gedaan tijdens een show. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
18: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
16: Aan het concertstadion was er ook protest van pro-Palestijnse actievoerders. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Wellicht doet hij dat door de aanval van de Houthi-rebellen op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Gisteren landde daar een raket op een brandstoftank in de buurt van de luchthaven. Verschillende vluchten werden geannuleerd of vertraagd. De Houthis uit Jemen worden gesteund door Iran en voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië. Dat is dan weer een bondgenoot van de VS en Israël. Door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran is die strijd ook heviger geworden. In het voetbal heeft Anderlecht tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler 2 keer. Zulte Waregem had toen net de geblesseerde doelman Bostijn vervangen. Zijn invaller, Brent Gabriel, was dus al na enkele minuten geklopt.
19: Ik heb me geprobeerd zo snel mogelijk klaar te maken op het moment dat ik wist dat ik moest spelen. En het is natuurlijk jammer dat je denk na 4 minuten al de eerste goal binnenkrijgt. Wow, en dan is gewoon proberen verder te doen. En jammer bij die tweede, ik heb al een paar goede dingen gedaan. Die trek ik mij op, maar ja, dat is jammer.
16: Eerder gisteravond speelde Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. En atlete Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talence in Frankrijk gewonnen. Ze stond aan de leiding voor de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats dus ook vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die Thiam volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Norwitz werd derde in Talence. Het weer dan, eerst nog wat regen. Na de middag wordt het droger vanaf de kust met zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en tot 20 graden dan. De dagen daarna geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week.
1: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
12: M&M.
6: Wakker worden met de best songs ever.
12: M&M throwback.
6: Evelien de Bakker.
0: Ik smelt echt volledig door alle foto's en verhalen over jouw lievelingshuisdier. Dus laat ze maar komen om naar die avant-première te gaan morgen.

0: De Max. Ja, dat is echt schattigheid overload.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
0: Want morgen is er de avant-première, een zeer exclusieve avant-première in Brussel van Heart of the Beast. Dat is een nieuwe film met Brad Pitt. Hij zelf speelt de rol van een oud-veteraan met ook zijn ex-gevechtshond. Ze gaan samen de wildernis in, maar het loopt een beetje verkeerd. Zo gaat het altijd. En ze moeten zelf de weg terugvinden naar de realiteit, naar de werkelijkheid terug, naar de mensheid terug. En natuurlijk is dat niet zonder gevaar. Zeer spannend, ontroerend ook. Zeker als je die trailers bekijkt. Dat is al een beetje kippenvel. En dan heb je nog maar 2 minuten gezien natuurlijk. Dus die volledige film, je wilt hem zien. En dat is meer dan duidelijk. Want de vraag was naar jou. Deel mij jouw huisdier, de naam ervan. Foto's, die werden er ook vlotjes bij gestuurd. En ook waarom hebben jullie zo'n goede connectie? Bijvoorbeeld Kirsty die stuurt dat ze een hond is gaan adopteren in Bulgarije onder andere. Ook nog Nadine die... als ik het juist uitspreek, sorry daarvoor anders. Golden Retriever met Dorte, denk ik, en Odette. Ook Estelle die heeft een foto doorgestuurd alsof van een klein wit hondje. De beste vriendin. Op dit moment een beetje blind aan het worden. Ach, maar dat is altijd zo. Oh, ja, als ze ouder worden, dat is zo. Hè. Maar echt heel veel leuke verhalen. En de computer heeft er ook eentje uitgepikt van Annelies. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Annelies Matthijs uit Sint-Lievens-Houtem, want jij hebt een zeer goede band met jouw kat Amor. Vertel eens.
3: Ja, dat klopt. Ik ben hem afgelopen zomer gaan halen in het dierenasiel hier in Aalst. Mm-hmm. En ja, de eerste keer dat ik hem zag, kwam hij direct flossen en miauwen. En ja, we hebben eigenlijk een heel goede band. En hij ligt graag 's avonds bij mij in de zetel.
0: Oh, ja, die foto die je ook hebt doorgestuurd. Het is echt zo op de rug, de pootjes omhoog. Dus de vertrouwensband is er al volledig, denk ik, hè, met Amor.
3: Ja, ja, inderdaad. Ah, ja, we komen goed overeen.
0: Ja, dat is meer dan duidelijk. Oh, maar het is ook altijd zo leuk om dan te zien en te lezen en dan te voelen ook bij jou van dat er ineens die connectie is, eigenlijk instant verliefd dan.
3: Ja, ja, inderdaad, dat klopt.
0: Oh, maar kijk, zo leuk. En dan nog maar sinds afgelopen zomer, dus het is allemaal zo nog heel, heel erg fresh.
3: Ja, dat klopt.
0: Lieve Annelies, Amor, die ga je wel niet kunnen meepakken naar de cinema. Wel een andere plus one, want jij gaat naar die avant-première van Heart of the Beast.
3: Ja. Super, dankjewel.
0: Het is met popcorn erbij, het is met drankjes erbij en natuurlijk met een fantastisch uitzicht op Brad Pitt en een zeer mooi verhaal. Ik kan zelf ook niet wachten om hem te gaan bekijken. Dus ik ben zeer benieuwd hoe het is geweest. Dus volgende week mag je altijd een berichtje sturen in de app van VRT Max om even een update te sturen. Of hem zeker de moeite is, maar ik twijfel er eigenlijk niet aan.
3: Ja, ik ga dat zeker doen.
0: Annelies, dikke merci, heel veel plezier en een extra vreefje voor Amor. Hè?
3: Ja, ik ga dat zeker doen.
0: Salutjes.

0: spannende dag aan de andere kant van de wereld. Zeker op sportvlak. Want je hebt natuurlijk het voetbal dat er is bij ons. Maar ook het WK in Montreal in Canada. Met vandaag natuurlijk het WK tijdrijden. Dat er wordt gereden zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Je gaat het allemaal kunnen volgen via Sporza, via VRT1. En het leuke is natuurlijk, omdat het in Canada is, is het bij ons zo tegen de namiddag en de avond dat onze namen gaan passeren. Dus zeker in de gaten houden bij de vrouwen twee Lottes. Lotte Klaas, die start rond 3:50 onze Belgische tijd. En Lotte Kopecky, die gaat volgen rond 4:20. Dus daar gaan we het redelijk snel weten. Maar natuurlijk is het ook een spannende dag voor Remco Evenepoel. Het kan daar echt een wonderreeks worden, want hij kan op 26-jarige leeftijd voor de 4e keer op rij het WK tijdrijden winnen. Het zou een straffe prestatie zijn, maar als er iemand is die het kan, dan is het uiteraard Remco Evenepoel. We kijken ook nog naar andere Belgen uiteraard. Rune Hergots en Alex Zegaard om ongeveer 8:20, om 7:45. En dan is het uitkijken naar Remco Evenepoel. Die start om 8:30 vanavond, Belgische tijd. En het punt is natuurlijk, als je die mooie trui al 3 jaar in handen hebt, ja, je wilt die niet afgeven, hè?
1: Eens je die trui hebt, wil je die eigenlijk niet afgeven.
2: Dat is mooi, hè?
1: Ja, inderdaad. En het is gewoon een hele motivatie om telkens voor die trui te gaan. Zeker als je het BK overslaat en het EK overslaat, heb je eigenlijk maar één trui dat je voor kan gaan. Dus het zal alles.

0: op een solo-carrière. En echt waar, dat debuutalbum van 20 jaar geleden was wel niet slecht, hoor. Dat is voor zometeen.
1: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Nog voor jij kan denken,
4: ik heb gelijk geen energie,
3: krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan, zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor,
5: oh, mijn rug zit vast,
3: heeft je osteopaat je al met de juiste verrast.
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
8: We're not gonna die out here.
7: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. M&M.

20 jaar geleden was er het debuutalbum van Fergie. Die daarvoor alleen kende als deel van de Black Eyed Peas. Het was met een rode hoes, zichzelf ook gewaand in een bed met een zwart pakje. Maar vooral echt songs waarvan je denkt van, amai, dat waren er veel goeie. Deze was nog samen met Will.i.am.

En dan denk je, we zijn er. Ja, nee, vergeet het. Er waren nog songs die zeer populair waren. Maar misschien wel de allerleukste was niet Fergalicious, maar misschien wel deze Glamorous hier in M&M Throne.

Ziza, zeer gelukkig met de herontdekking van Fergie met Glamorous. Ja, dat kan je wel eens tegenkomen hier in M&M Throwback. En het wordt nog beter in 10 tot 10. Maar eerst naar Antwerpse ring richting Nederland. Want daar is in Deurne de afrit het hele weekend afgesloten. En ook op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken de afrit in de Pinte dicht. M&M.

0: De goede namen, ze komen eraan. David Guetta, 5 Seconds of Summer. En nu deze Alan Walker met Faded in 10 tot 10.
1: M&M. Evelien de Bakker.

0: ik was gisteren nog redelijk laat aanwezig op een feest. En op een bepaald moment kwam deze van Lady Gaga voorbij en iedereen begon keihard mee te zingen. Dus dat effect, het gaat zometeen ook gebeuren, denk ik.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust hem alles hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen...
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: op de sunshine gaan we nog even moeten wachten, maar het wordt beter en beter. Vrijdag richting 25 graden. Ja, dat is nog eens nazomeren. Ik krijg nu al het voorproefje met The Magician en Years and Years Sunlight. Dit is 10 tot 10. En dan herontdek je deze ook nog eens. Eentje van Demi Lovato. Dit is Give Your Heart a Break. Goedemorgen.
1: The

0: All in love.
1: De fietsclub van Mathieu staat helemaal klaar in de startblokken. Allee, vooral vastgeklikt in de pedalen om te vertrekken. Het regent wel. Oh. Maar echte wielrenners die kunnen daartegen. En zeker met deze, David Guetta en Sia, Titanium.

0: En toen, na dat... Duur had je ghost?
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
5: Oh nee!
4: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
5: Oh, Bassie.
4: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
3: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
0: Oh my god, ik ga!
6: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
0: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
7: Oh, dat is ongelooflijk. Ik ga zeker.
6: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
0: Woe!
6: Wij gaan!
8: Ah, dan ik ook.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar het is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
12: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
2: En niet nog een boterhammetje.
12: Of een nieuwe gaming-laptop.
2: Ja, allee, kom, we zijn weg.
12: Haha, nu heb ik u, hè.
13: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
14: Kijk op excellent.be.
3: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
15: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Een goeiemorgen, het is 10:00.
3: 14 uur.
1: Met Melina Verbeek.
3: Nooit eerder was het in zoveel gemeenten autoloze zondag. Vandaag is er in ons land voor de 20e keer een autovrije zondag. Onder meer in Aalst, Antwerpen, Brussel, Vilvoorde en Leuven zijn auto's en motors vandaag niet welkom in het centrum. Er zijn allerlei activiteiten op straat voorzien. Een record aantal gemeenten doet mee, zegt Els van den Broek van Mobiel 21, een van de organisatoren.
16: Voorbije jaren schommelden we altijd rond de 50 steden en gemeenten die meededen. En vandaag mag ik vertellen dat het er meer dan 70 zijn. En dat is door een straffe versterking vanuit Wallonië, waarvoor het eerst Wallonie sans voiture heel erg werd gepromoot en waardoor er meer dan 20 Waalse gemeenten een autovrije zondag gaan organiseren.
3: De Vlaamse Milieumaatschappij meet vandaag de luchtkwaliteit in enkele steden die meedoen aan de autoloze zondag en zal die meting dan vergelijken met gewone zondagen wanneer auto's en motors er wel mogen rondrijden. In Anderlecht in Brussel zijn afgelopen nacht 60 mensen geëvacueerd door een brand in een flatgebouw. De meeste werden opgevangen in een bus van de MIVB. Sommige mensen hadden last van de rook, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brand ontstond in de buurt van het vuilnislokaal. Bij het blussen zag de brandweer dat er in het gebouw ernstige problemen zijn met de brandveiligheid. De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd aan het begin van zijn concert in Philadelphia gisteren. Het was zijn eerste concert na de kritiek rond het schrappen van de Amerikaanse rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. Die werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet door pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza rampzalig en onrechtvaardig.
17: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
3: In het voetbal heeft Anderlecht gisteren met 3-0 gewonnen van Zulte Waregem. Anderlecht staat nu vijfde in het klassement. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler 2 keer. Eerder gisteravond speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. En atlete Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Ze stond aan de leiding voor de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats dus ook vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die Thiam volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs, 2 jaar geleden intussen. Norwitz werd derde in Talons. Het weer dan nog. Eerst nog wat regen. Na de middag wordt het droger vanaf de kust met zon en wolken. En dan halen we tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en dan tot 20 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer.
5: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
13: M&M.
14: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
13: Fabian Hermans.
1: Hey, goedemorgen. Het is autoloze zondag vandaag, maar geen ultratoploze. Dus start die motoren maar op. Eerst nog eens schakelen naar vorige week. De top 3. Another met het aanstekelijke Talk to You ging als derde over die eindmeet. Deed hij goed. Ja, en het was gebeurd. Shakira die moest toch even haar gouden kroon en troon afstaan. Dai Dai is op 2 geëindigd.

0: Sola, sola.
1: Toch een klein beetje het zonnetje terugbrengen. Ikzelf ben ook met de fiets gegaan. Het is autoloze zondag vandaag. Ik was lekker nat. Maar dat is oké. Feel the rain on your skin, zeggen ze dan. Maar ik word sowieso helemaal warm van deze Ultra Top 50. We gaan er weer door vandaag. De beste hits, de meest populaire hits in Vlaanderen. Wat heb jij geluisterd, gestreamd, gekocht zelfs? Het kan allemaal. Henri Pivard, die daalde 3 en kwam dus in de Danger Zone terecht. Aan het einde van de lijst. Maar dat is oké, daar zitten ook vaak de nieuwe songs. Voordat ik eerst de nieuwe van deze week op jou los, op jou gooi, gaan we natuurlijk nog eens terugkijken naar de songs die het deze week helaas niet gehaald hebben in die Ultra Top 50.

0: in de Ultra Top 50.
1: Een beetje unieker. The War on Drugs is terug met een nieuwe song, Who's Dead? Ineens kwam het als surprise. Heeft het op 10 minuten geschreven, Adam, de frontzanger. En nu dus op 49. Nieuw. Duurt ook 5 minuten ongeveer. Is blijkbaar nog relatief kort voor The War on Drugs. En het is vooral die synths, die strijkers en een gitaarsolo. Enjoy.

0: Moving to the sun. Beweegt toch een beetje de verkeerde kant uit. Zes plaatsen gedaald. Maar... Episch, twee erbij. Voor Pile Pile. En komt zo dus terecht op
1: 47.
0: Misschien een klein beetje de aanmoediging die jij wel kan gebruiken deze ochtend.

0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.
1: Zie het.
2: Grazer!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Nieuw in de Ultra Top 50.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hit.
4: Adela, Ain't in LA.

0: Nog een klein beetje wakker worden. Op deze Jamaican blijft exact op dezelfde plek staan als vorige week. 45. En we hebben nog een nieuwe in die Ultra Top 50. Altijd goed nieuws. Van Niels de Stadsbader. Die is nog eens met een nieuwe plaat gekomen. Onderweg heet hij. En dat gaat over iets heel persoonlijk. Namelijk over zijn stukgelopen relatie met zijn ex-vriendin Nele. En het is een soort eerbetoon waarin hij aangeeft dat een breuk ook kan uitgroeien tot iets moois. En dat hij nu al die situaties en zo en alles beter kan begrijpen. Niels de Stadsbader dus met Onderweg.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.

0: ZFM.
1: Ultra Top 50.
0: De officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: We're forever young.
1: 43.

en DJ Licious krijgen het een klein beetje te verduren, want ze zijn maar liefst 33 plaatsen gezakt in die Ultra Top 50. Alles kan dus gebeuren. Van plaats 10 naar plaats... Nu ben ik het even vergeten. Naar plaats 43. Amai, dat is inderdaad 33. Kijk, het kan nog. We gaan eens zien. Het is ondertussen 10:30 geworden op de E40 naar Frankrijk. Moet je rekening houden met files op de afrit in Adinkerke. Tot vanavond 7:00 is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad er gewoon niet in. Op de E313 naar Antwerpen is in Antwerp-Oost aansluiting naar de Antwerpse ring richting Nederland dicht. Door werken en dat nog tot de middag. Je kan omrijden via de ring richting Gent en omkeren via de af- en oprit in Berchem. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne ook nog afgesloten. Het is misschien regenachtig vandaag, maar ik weet dat die zon er nog gaat doorbreken. En de zon nu in de vorm van de zomer van Oya.

En deze week ook eerder de zomer van Oh Ja, Nee Nee. Want er zijn toch ook 20 plaatsen gezakt in die Ultra Top 50. 3 plaatsen wel terug omhoog voor de Queen, Britse Queen, Sienna Spyro met Material Lover. 41.

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al superveel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
5: Verica Bank. Excellent.
7: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: M&M
10: Ultra Top 50.

0: met de tijdloze Homewrecker. Op 39 en ondertussen ook al 30 weken in die Ultra Top 50. We moeten het toch even over de comeback van Miley Cyrus hebben. Aka Hannah Montana met Bass Persuades. Het wordt kritisch onthaald, haar nieuwe album. Het gaat zo'n beetje alle kanten uit uiteindelijk. Ik heb het ook al geluisterd. Ik denk dat ik het ook nog een tweede kans moet geven, het album helemaal. Ze zoekt een klein beetje naar nieuwe identiteit, denk ik. Want ze heet tegenwoordig ook enkel Miley, niet Miley Cyrus. Miley is genoeg. En ik moet zeggen, er zijn een paar songs die er wel echt uitspringen. Zoals The New Religion, The Bass Persuades dan. Maar het komt zo nooit echt tot daar of zo. En dat vind ik wel jammer, want ik ben een zeer grote Miley-fan. En ik zou ze heel graag ooit eens live willen zien. Maar ik denk dat ik daarvoor naar Hollywood zou moeten gaan, want ik denk dat ze niet meer uit LA komt. Toeren zit er voorlopig niet in, want ze zei ook nog online of in een interview dat ze nu ontdekt heeft dat mensen naar haar willen komen, want daar nu geplande concerten zijn ook gewoon uitverkocht. Dus ze heeft zoiets van, de mensen komen naar mij, ik moet niet daarheen komen. Ik blijf gewoon lekker thuis, want ik slaap graag in mijn eigen bed. Kijk, Miley, ik wil je gewoon ooit eens live zien. Hoe dan ook, maakt niet uit. Nu wel 19 plaatsen naar beneden voor Bass Persuades.
1: 38. Let's go.

Maar dat kan gebeuren af en toe. En eindigen zo dus op 37. Deze moet er 4 afgeven. Maar geeft vooral ons energie. Net voor 11 uur op deze mooie zondagochtend. Allee, regenachtige. My oh my.

0: Samen zijn heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
8: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
9: Pak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
8: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
9: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
8: Oh ja. En welk merk is dat?
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
10: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: En goedemorgen, het is 11 uur.
14: 14 nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: Er was een brand in een flatgebouw in Anderlecht. In Anderlecht in Brussel zijn afgelopen nacht 60 mensen geëvacueerd door een brand in een flatgebouw. De meeste werden opgevangen in een bus van de MIVP. Sommige mensen hadden last van de rook, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brand ontstond in de buurt van het vuilnislokaal. Bij het blussen merkte de Brusselse brandweer op dat er in het gebouw meerdere problemen waren met de brandveiligheid.
16: Er was veel rookverspreiding in het gebouw, omdat de compartimentering niet meer in orde was. Dus binnenin waren er branddeuren gedemonteerd en gaten gemaakt in muren en plafonds, zodat er rookverspreiding was in gans het gebouw. Dus door de interventie van derden was die brandveiligheid niet meer in orde. En ik wens ook te melden dat er geen rookmelders aanwezig waren.
15: In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land is het autovrije zondag. Nooit eerder deden er zoveel gemeenten mee. Auto's en motoren mogen er vandaag niet rondrijden. Fietsers en voetgangers krijgen dan net meer plaats. In Brussel organiseert een wielerclub een fietstocht door de 19 gemeenten van Brussel. Zo'n 100 deelnemers zijn vanmorgen vertrokken, ondanks de regen.
17: We gaan vandaag 65 kilometer fietsen. 500 hoogtemeter, denk ik, met deze gezellige groep.
18: Het is een aangename manier om Brussel te ontdekken. Geen auto's, geen overlast eigenlijk. Dus.
19: Ja, ik woon zelf in Brussel en ik vind het echt super als het autovrij zondag is. Dan hebben we echt de stad helemaal voor ons. En het is super leuk dat we door alle gemeentes gaan rijden. Ondanks het weer hebben we er wel super veel zin in, dus ja.
15: 1 op de 7 kilo PMD-afval wordt nog altijd fout gesorteerd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak, maar er is nog veel verwarring over de regels. Bij het PMD-afval mogen alleen plastic en metalen verpakkingen en drankkartons. Maar er wordt ook nog altijd afval in teruggevonden dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen, en ook medisch afval, zoals naalden. Elke ton aan fout gesorteerd afval kost ongeveer 1000 euro om te verwerken. En Oekraïne heeft meer dan 1000 drones naar Rusland gestuurd, vooral dan naar de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester is het de grootste aanval ooit op Moskou. De meeste drones werden uit de lucht gehaald, maar er zijn ook 2 doden gevallen in de buurt van Moskou, melden Russische bronnen. Ook in Russisch bezet gebied in Oekraïne zijn 2 doden gevallen. Een van hen was een verkiezingsambtenaar, dat meldt een van de grootste Russische persbureaus. Rusland houdt vandaag de laatste dag parlementsverkiezingen, de eerste sinds Rusland Oekraïne binnenviel begin 2022. En ook in bezet gebied in Oekraïne kan er gestemd worden. Het weer, eerst nog wat regen. Na de middag wordt het droog. Vanaf de kust met zon en wolken tot 22 graden dan. Morgen vrij zonnig en dan tot 20 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
5: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
15: Fabian Hermans.
14: En dit is vooral jouw muzikaal uitstapje vandaag op deze mooie zondag. Naar de Zoo van Shakira.

0: Veel jong talent in de lijst. Freya Sky op 33 met Silent Treatment 5 plaatsen gedaald. Het is ondertussen 9 over 11 op deze zondag 20 september. Sorry, maar hoezo is september ook al ineens voor meer dan een helft voorbij? Het gaat allemaal heel snel. Dus ik zou zeggen, begint die kerstcadeaus maar al te zoeken, want voor je het weet staat die kerstboom er weer. Maar day by day, dag voor dag, baby steps, dat allemaal. Wij gaan inderdaad met grote stappen verder. Zoals ik zei, jong talent, zoals Sienna Spyro. Soms vergeet ik dat hij eigenlijk echt nog maar 20 jaar is. 20 jaar en al zoveel hits kunnen scoren. Ook deze natuurlijk. Great Expectation, ook weer 5 plaatsen gestegen.
1: 32.
0: En een prachtig nummer. Prachtige stem. Goeie meezinger ook.

0: Skygo en Max McNone. Take me back. Over een olifant in de ruimte gesproken, of eerder een olifant in een stadion. Gisteren was het eerste concert van Ed Sheeran sinds natuurlijk heel de controverse. Wat is er gebeurd in het kort? Macklemore was zijn voorprogramma. Die heeft heel vaak het opgenomen voor het Palestijnse volk, door Free Palestine te zeggen. De tourorganisator had zoiets van, willen we niet. Macklemore gaat beter niet meer mee op tour. En daardoor hebben alle voorprogramma's van Ed Sheeran afgezegd. Inclusief ook een begeleidende band. En kijk, een klein beetje controversie, want mensen waren ook boos. Die hadden zoiets van, Ed, spreek je alsjeblieft uit. Ed zegt dan van, ja, maar ik wil mijn concert niet als politiek forum hebben. Ik wil dat een beetje gescheiden houden. En mensen zeggen dan, ja, nee, het is niet het moment om dat te doen. Het is het moment om je uit te spreken en je platform te gebruiken. Nu, gisteren was zijn eerste optreden, of zijn eerste concert terug. Het ging spannend worden, alle ogen waren er toch wel op gericht. Maar Ed heeft zich op een emotionele manier toch wel uitgesproken.
1: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
0: Maar mensen vroegen zich af, is dit nu een beetje laat? Is dit om gewoon te antwoorden op de controverse? Het is niet makkelijk, maar soms is het wel heel makkelijk. En gewoon zeggen, free the oppressed. Nu dus op 30, repeat it samen met Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Zometeen Belgische beats door Lost Frequencies en ook een Belgische ballade door Bas en Veel Bees. Dat zeker.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Zie het.
4: Groter!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: M&M. Ultra Top 50.

Das Sera met All Because of You. Goed nieuws voor de fans van Alex Warren. Want zometeen gaan we niet één, niet twee, maar drie keer Alex Warren horen dit uur. Dus valt goed mee. Dit is hem niet, dit is wel Temper City met Self Aware op 27.

Een fever dream. Had ik deze nacht, denk ik. Ook geen idee meer waarover. Maar volgens mij iets met radio maken, denk ik. Of misschien is dit wel een droom. Who knows? Ondertussen is het al 11:30. Op de E40 van Gent naar Brussel is er even voor Groot-Bijgaarde wat vertraging door een ongeval. En de politie waarschuwt voor watergladheid op de buitenringen rond Brussel bij Dilbeek. Tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 ter hoogte van de ringen rond Brussel zijn afgesloten. Je kan de stad er gewoon niet in. Op de E313 naar Antwerpen is in Antwerpen-Oost de aansluiting naar de Antwerpse ring richting Nederland dicht door werken. En dat nog tot de middag. Je kan omrijden via de ring richting Gent en omkeren via de af- en oprit in Berchem. Op de Antwerpse ring richting Deurne, richting Nederland liever, is de afrit in Deurne afgesloten. Op die manier. De enige afrit die niet is afgesloten is deze Ultra Top 50, want wij gaan verder met, jawel, je weet het, Alex Warren en Passenger. 16 plaatsen gestegen en zo dus op 25.

0: Sir. En niet Alex Warren trouwens. Komt dicht in de buurt. Met Yesterday, Today, Tomorrow. We hebben nog één Alex Warren over. Je hebt er ongeveer bijna drie na elkaar gehad. Dat is de moeite. Wat de Passengers, dat juist Fever Dream. En nu een van mijn favorietjes. Ik denk momenteel echt mijn favoriete nummer van het moment gewoon. Maar ik vraag me af, wat ben jij op dit moment aan het doen? Waar luister jij naar die ultra top? Hoe ultra is jouw zondag? Stuur dat vooral eens door via VRT Max. Zometeen krijg je van mij ook nog de langst genoteerde. Olivia Dean staat al 46 weken in deze ultra top. Maar eerst dus Emerald Eyes van Alex Warren. Drie plaatsen gestegen, toch?
1: 23.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Voor als je zelf telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als je elke cent telt.
2: Zal zeker wel zijn.
1: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
2: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
1: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Oh my god, ik ga!
5: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
4: Ik ga! Met twee vriendinnen.
6: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
5: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
4: Woe! Wij gaan!
7: Ah, dan ik ook.
0: M&M
8: Ultra Top 50.

ooit komt die dag inderdaad. Maar nu vooral verder met die Ultra Top 50. We gaan richting plaats 20 en dat is voor Just a Little. Blijft exact op dezelfde plaats staan. Just Day met Sam Harper.

Jelly Roll. Echt een song voor deze zondag. Wel 7 plaatsen naar beneden, maar dat is ook niet. Dat is oké, op 19. Maar wat doe jij vandaag? We hebben heel wat mensen die onderweg zijn of aan het studeren, zoals Siebert uit Brugge is aan het studeren voor godsdienst. Moet ook gebeuren, daar zijn zondagen ook voor. Maar Ellen uit Deinz is onderweg naar een babyborrel. Het klinkt allemaal sowieso heel gezellig en dat met de ultratop in je oren. En nu vooral een klein beetje Latijn-Amerikaan met Sorry Papi van Topic en Becky G. En die staan op 8.

0: En toen, na dat tuur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Zie het.
4: Groter!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
8: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
6: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
9: En goedemiddag, het is 12 uur.
2: 14 nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
10: Onderschepte cocaïne zat verstopt in flessen zeep. In de haven van Antwerpen is bijna een maand geleden een lading cocaïne onderschept. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in literflessen zeep. Het is de eerste keer dat drugs op die manier gevonden zijn in de haven, zegt Christophe Aerts van het parket van Antwerpen.
11: Deze vangst is wel eerder uniek. In deze vorm hebben we het nog niet gezien, dat het wordt verwerkt in vloeibare zeep, waarbij het eigenlijk langs de buitenkant moeilijk te onderscheiden valt. Maar we hebben wel gemerkt dat als er dan tegen lagere temperaturen wordt gewerkt, ja, dat de cocaïne dan begint te kristalliseren. En dat zal vermoedelijk het idee zijn om die met lagere temperaturen terug te gaan losmaken van die zeep om dan terug te gaan verkopen, want dat is uiteindelijk het doel natuurlijk.
10: De lading drugs was onderweg van Colombia naar Kroatië. Over hoeveel cocaïne het precies gaat is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog, er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land is het autovrije zondag. Dat is een record. Auto's en motoren mogen er vandaag niet rondrijden. Fietsers en voetgangers krijgen meer plaats. In Brussel organiseert een wielerclub een fietstocht door de 19 gemeenten van het Brussels gewest. Een 100-tal wielertoeristen is vanmorgen vertrokken, ondanks de regen.
12: 60 kilometer door heel Brussel, alle gemeentes. Dus ja, een beetje de dingen bekijken die je anders niet zou zien.
13: Ik vind het echt super als het autovrije zondag is. Dan hebben we echt de stad helemaal voor ons.
14: Ik heb hier een tijdje gewoond, dus het is altijd nog nostalgisch om een beetje terug te komen. En dan zeker op zo'n dag waarin het toch speciaal is dat er geen auto's door de straten rijden. Zo, dat is toch iets uniek om te zien in Brussel. En heel fijn om dan op de koersfiets dat zo mee te maken.
10: Nog in Brussel, in de gemeente Anderlecht, zijn afgelopen nacht 60 mensen geëvacueerd bij een brand in een flatgebouw. De meeste werden opgevangen in een bus van de MIVP. Sommige mensen hadden last van de rook, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brand ontstond in de buurt van het vuilnislokaal. Tijdens het blussen zag de brandweer dat er meerdere problemen waren met de brandveiligheid in het gebouw.
15: Binnenin waren er branddeuren gedemonteerd en gaten gemaakt in muren en plafonds, zodat er rookverspreiding was in gans het gebouw. Dus door de interventie van was die brandveiligheid niet meer in orde. En ik wens ook te melden dat er geen rookmelders aanwezig waren.
10: Oekraïne heeft meer dan 1000 drones naar Rusland gestuurd, vooral naar de Russische hoofdstad Moskou. De meeste drones werden uit de lucht gehaald, maar er zijn ook 2 doden gevallen in de buurt van Moskou, volgens Russische bronnen. Ook in Russisch bezet gebied in Oekraïne zijn 2 doden gevallen. Een van hen zou een verkiezingsambtenaar geweest zijn. Rusland houdt vandaag de laatste dag parlementsverkiezingen en ook in bezet gebied in Oekraïne kan er gestemd worden. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 mensen omgekomen. 2 van hen zijn kinderen. En in Montreal in Canada begint om 3 uur vanmiddag het WK wielrennen. Eerst rijden de elitevrouwen hun tijdrit. Voor ons land is het uitkijken naar Lotte Kopecky en Lotte Klaas. De Zwitserse Marlene Reusser is topfavoriet. Daarna, om 7:15, is het aan de elite mannen met Remco Evenepoel die voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden kan worden. Het weer dan. Het wordt vanmiddag droger met zon en wolken en tot 20 graden. Vooral aan zee kan het wel nog hard waaien. Morgen eerst grijs, daarna meestal zonnig met wat stapelwolken. En opnieuw tot 20 graden dan.
4: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
16: M&M.
17: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
16: Fabian Hermans.
9: Het laatste uur van de Ultratop. En jij hebt zometeen de hoogste nieuwe nog te goed na Edge of Desire.

0: Jonas Blue, Am Alive. Een heel erg goede zondag. Wij gaan verder met die Ultra Top 50. De beste hits uit Vlaanderen. En het is het laatste uur. Dat wil zeggen dat dit echte kleppers van formaat zijn. En het is lang geleden dat de hoogste nieuwe, denk ik, nog zo hoog heeft gestaan. Wat wil zeggen dat het wel echt een binnenkomer is op plaats 16. Deze is weggelegd voor Jamie Miller. Een vrij nieuwe naam wel, maar ga je nog veel horen. Werd in 2017 derde bij The Voice UK. Had toen al een single, maar nu is hij echt shooting for the stars met deze Baby Doll. Ik heb nu net ook ontdekt online dat hij blijkbaar een nieuwe versie al heeft uitgebracht. En dat samen met die van Off Campus daar, Antonio Cipriano. Dus goed op de fandoms aan het inspelen. Ik ga eens even een stukje kan laten horen van hun nieuwe versie. Samen. Want die kan dus keigoed zingen, hè. Ah, en het ziet er ook echt keileuk uit. Het is zo aanstekelijk en dus echt terecht de hoogste nieuwe in de Ultra Top 50. Jamie Miller met Baby Doll.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Ultra Top 50. Zestien.

0: 12 to 12. New Religion, een plaatsje gezakt. En op 15, dat is ook oké. Maar we hebben nog één specialetje in de lijst. Nog eentje die we niet mogen vergeten, namelijk de sterkste stijger. Deze dag vandaag 26 plaatsen gestegen. Dat wil zeggen, die komt van plaats 40. Helemaal geklommen naar plaats 14. En dat is Miss Linne de Douw deze week. Schaduw van jezelf over de meest hartverscheurende break-up die ze ooit heeft gehad, zegt ze zelf op haar Instagram. En terecht dus de sterkste stijger deze week.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.

0: Magnetic van de Bauza, ook toch een goede 4 plaatsen gestegen. En zo op 13. Zometeen, I knew it, I knew you.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
3: Nog een keer, nog een keer.
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: M&M. Ultra top 50.

0: 50.
1: De officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor misschien dan ook op weg naar de nooduitgang, want het is net uit de top 10 gevallen. Kan gebeuren, Meteor, kan gebeuren. Maar kijk, toch mooi resultaat voor deze week, toch? We komen in de top 10, dat wil zeggen dat we nog eens gaan kijken naar de top 3 van vorige week.
1: 3.
0: Another, met toch wel het aanstekelijke Talk to You, ging als derde over die Endmate vorige week. En terecht. Het is dan toch eindelijk gebeurd, maar wat gaat het vandaag geven? Shakira moest plaatsmaken voor die eerste plaats en op 2 dus.

Hij zingt dat zijn body nog niet ready is, maar deze song was dat zeker en vast. Vorige week een verdiende eerste plek voor Somber.

tranen van goud. En er zullen misschien ook traantjes vloeien als je nu in de file staat. Het is ondertussen 12:30 en door een ongeval is de E34 van Antwerpen naar Nederland in Turnhout-West grotendeels versperd. Op de buitenring rond Brussel is in Ruisbroek een aanrijding gebeurd op de linkerrijstrook. En tot vanavond 7:00 is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de 411. E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan er de stad niet in. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne afgesloten. Nu is het tijd om te bewegen, net zoals een animal met Cat's Eye op 9.

met Mr. Know-It-All. Exact op dezelfde plek als vorige week, op 8. Deze van Bruno Mars komt altijd op de goede moment. Vind ik toch. On My Soul. 2 plaatsen gestegen. Richting die top 5 aan het gaan, maar nu dus op 7.

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
0: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
0: Verica Bank.
2: Bebad.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,90 euro.

0: Bonjourd. Kan gebeuren. Dat is de ultra top 50. Maar dan komen we dus bij de top 5. We komen eraan. We gaan naar de top van de berg. De beste hits van Vlaanderen. Door jou geluisterd, gestreamd, alles erop en eraan. En op 5.
1: 5.
0: Komt ze aangereden op haar paard of op haar motor of zoiets typisch country-achtig. Ella Langley in the barn met Shoes in Texas. Maar liefst 10 plaatsen gestegen deze week. Ja, doet ze maar.

0: Cameron Whitcomb, die blijft gezellig staan op 4 met Kingdom op 4. 4. We zijn aan de top 3 aangekomen. Jouw 3 beste nummers, beste hits, beste songs. Welke mag van jou op 1 staan, liever? We hebben nog Somber. We hebben nog Shakira. En Stella Lefty. Maar 3 is voor... Mr. Somber. Na 1 week al van zijn troon. Stond vorige week op 1. Maar nu dus...
1: 3.

0: Ja, jongens. Shakira die is nog lang niet van plan om de trein naar huis te pakken, in ieder geval.
1: Shakira, dat is toe.
0: Want het is weer gebeurd. Wow. Zeker. Ze staat toch weer op 1 voor de 11e keer nu in die ultratop. Een goeiemiddag, zometeen met Bob Storms. Maar nu met Shakira.
2: Dit is de nieuwe nummer 1 in de ultratop 50.

0: Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot 150 euro.
1: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
2: Ik wil eerst nog een koffie.
1: En daarbovenop krijg je nog geld voor je oude laptop.
2: Voor dat oud wrak?
1: Ja, het zijn ruildeals.
2: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
1: Onze vakman.
2: Yes.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Je informeren voor je gaat renoveren?
6: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
5: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
6: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
5: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Goedemiddag, het is 1 uur.
9: 14 nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
10: Een tiener is in levensgevaar na een ongeval met een bromfiets. In Lievegem in Oost-Vlaanderen is een meisje van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Ze zat als passagier op de bromfiets. Aan het stuur zat een jongen van 15. Hij was onder invloed van drugs. De jongen was weggevlucht van een politiecontrole en werd achtervolgd door een agent op een motor, vertelt Julie van den Heden van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.
11: Tijdens zijn vlucht is de bromfietser ook in aanrijding gekomen met een andere persoon in de auto en uiteindelijk is een bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die daar geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfiets heeft een positieve speekseltest afgelegd na de feiten. En helaas is de 18-jarige passagierster die achterop zat bij het ongeval levensgevaarlijk gewond geraakt.
10: In de haven van Antwerpen is ongeveer een maand geleden een lading cocaïne onderschept die verstopt zat in vloeibare zeep. Het is de eerste keer dat drugs op die manier gevonden zijn in de haven, zegt Christophe Aerts van het parket van Antwerpen.
12: Deze vangst is wel eerder uniek. In deze vorm hebben we het nog niet gezien, dat het wordt verwerkt in vloeibare zeep, waarbij het eigenlijk langs de buitenkant moeilijk te onderscheiden valt. Maar we hebben wel gemerkt dat als er dan tegen lagere temperaturen wordt gewerkt, ja, dat de cocaïne dan begint te kristalliseren. En dat zal vermoedelijk het idee zijn om die met lagere temperaturen terug te gaan losmaken van die zeep om dan terug te gaan verkopen, want dat is uiteindelijk het doel natuurlijk.
10: De lading drugs was onderweg van Colombia naar Kroatië. Over hoeveel cocaïne het precies gaat is nog niet duidelijk. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land mogen er vandaag geen auto's of motoren rondrijden voor Autovrije Zondag. Voor fietsers en voetgangers zijn er allerlei activiteiten. In Brussel doen zo'n 100 wielertoeristen mee aan een tocht door de 19 gemeenten. Want met de koersfiets door Brussel is op andere dagen veel moeilijker, zegt organisator Dries Verhagen van wielerclub Brussels Unchained.
13: Wij fietsen eigenlijk meestal buiten Brussel, omdat daar aangenamer fietsen is. Maar op een uitloze zondag is een uitgelezen kans om Brussel te ontdekken. Dit soort dagen zetten het fietsen in de kijker en tonen voor het beleid dat er draagvlak is voor fietsers en dat er nog een duwtje vooruitgegeven mag worden aan het fietsbeleid.
10: En in Montreal in Canada begint om 3 uur vanmiddag het WK wielrennen. Eerst rijden de elite vrouwen hun tijdrit. Daarna om 7:15 is het aan de elite mannen. Christophe van de Goor van Sportza vertelt wie de favorieten zijn.
14: Alle ogen zijn gericht op ene Remco Evenepoel, die straks voor een vierde keer op een rij, jawel, wereldkampioen tijdrijden kan worden. En dat op nog altijd maar 26-jarige leeftijd. Een vrij lange tijdrit, net geen 40 kilometer, overwegend vlak, met een deel op het Formule 1-circuit. Maar eerst gaan de vrouwen van start om 3 uur... met de Zwitserse Marlène Reusser als topfavoriete. De ambities van Lotte Kopecky en de Belgische kampioene Lotte Klaas zijn relatief beperkt.
10: Het weer dan. Het wordt vanmiddag droger met zon en wolken en tot 20 graden. Aan zee nog wel kans op rukwinden. Morgen eerst grijs, daarna meestal zonnig met wat stapelwolken. En opnieuw tot 20 graden.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
9: M&M.
8: 3 Zweden duwen deze namiddag vooruit. De Swedish House Mafia met Wait So Long. Een hele goede middag.

Train, Hey Soul Sister. Zondag 20 september vandaag en de mooiste helft van de dag die moet nog komen. Want stilaan breekt het grijs open. Genoeg om misschien toch eens even een klein wandelingetje te gaan maken op deze zondagnamiddag. Dit is Ariana Grande.

0: dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, we koken toch nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.

Een beetje zomer toch, hè? Op deze zondag. Zondag, snap je? Sola van Henri PFR. In februari won Doechii een Grammy voor de beste videoclip met een nummer dat je nu al hoort op de achtergrond. Haar tweede Grammy al. Vorig jaar pakte ze er al eentje voor het beste rapalbum. Dit is Anxiety.

nog een beetje zomer van Calvin Harris na Henri PFR met zijn Sola, ook deze summer. En dan is het al bijna 1:30 zelfs. De weg die is vrijgemaakt op de Antwerpse ring richting Gent in de Kennedy-tunnel. Nog een kwartier extra vanaf Antwerpen-Zuid. Richting Nederland ook een kwartier vier golven tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. Tot vanavond 7 uur is er trouwens in het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad dus niet in. Tenzij je natuurlijk de fiets neemt of te voet het Brusselse gewest inwandelt. Dat zijn ook natuurlijk opties. Of als je in Brussel woont en even gezellig die straten wil ontdekken zonder al die auto's. Overal wil kunnen fietsen. Heel fijn om vandaag naar buiten te trekken. Trouwens, in nog een aantal Vlaamse steden zijn ze autovrij vandaag.

Dua Lipa en Houdini. Zojuist is de aftrap gegeven voor Antwerp tegen Union. De bal die rolt dus nog maar net. Zondag voetbal voor de liefhebber. En voor de rest is er deze Sienna Spyro. Wondermooi nummer, Great Expectation. En vooral die stem. Ik kan het met niets of niemand vergelijken, maar ze is zo goed bezig. Sienna Spyro met Great Expectation.

0: ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Verica Bank.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

En de Kana Choir, Eileen Huismans uit Haagd. Die heeft net de laatste lepel rijstpop binnen bij haar oma, schrijft ze via de VRT Max-app. En de rest van de namiddag is nog een beetje leeg. Maar wel, Ellen, ik denk dat ze er alvast het volgende mag opzetten. Goeie muziek van Temper City, zometeen Self-Aware na Maxim en Leef voor jou. Ik geef je gelijk, schat. Leeg blad ingevuld.

Griet stuurde een berichtje in de app van M&M. Ze zei, ja, ik hoorde iets over dat je de Brusselse gewest niet inkomt met de auto. Ja, dat klopt, want het is autoloze zondag. Het hele Brusselse gewest is autovrij. En het openbaar vervoer rijdt daar wel gratis in het Brusselse gewest. Dus dat is een optie om toch nog in Brussel te geraken. En als je gewoon niet met de auto weg wil, kan je ook gewoon de radio op laten staan. Er is nog heel leuke muziek. Eraan komt zometeen Jess Glynn na Milo.

0: 50 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, het is kampie. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Goedemiddag, het is 2:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: Antwerp speelt op dit moment tegen Union. In het voetbal kan Union vandaag opnieuw leider worden. Het speelt op het veld van Antwerp. Jonathan Mettepenningen, is daar al wat gebeurd na een half uur spelen?
8: Het staat hier voorlopig nog 0-0 op de Bosuil. Maar de grootste kans in de wedstrijd was zeker wel voor Union. Met Mofokeng die een opgelegde kans aangeboden kreeg van Biondic. Maar de Zuid-Afrikaan blies zijn volley van op de penaltystip over de lat. Antwerp voetbalt wel mee. Wil weer punten pakken na 3 verloren wedstrijden. En Union wil tegelijk zijn ongeslagen reeks verder zetten. In zijn 6e overwinning in 7 competitiewedstrijden op schrijven. Voorlopig dus wel nog 0-0.
7: Dankjewel, Jonathan. In Lievegem in Oost-Vlaanderen is een meisje van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Ze zat als passagier op de bromfiets. Aan het stuur zat een jongen van 15. Hij was onder invloed van drugs. De jongen was weggevlucht van een politiecontrole en werd achtervolgd door een agent op een motor. Vertelt Julie van den Heijden van de politiezone Deinse-Zulte-Lievegem.
9: Tijdens zijn vlucht is de bromfietser ook in aanrijding gekomen met een andere persoon in de auto. En uiteindelijk is een bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die daar geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfiets heeft een positieve speekseltest afgelegd na de feiten. En helaas is de 18-jarige passagierster die achterop zat bij het ongeval levensgevaarlijk gewond geraakt.
7: 1 op de 7 kilo PMD-afval wordt nog altijd fout gesorteerd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak, maar er is nog veel verwarring over de regels. Bij het PMD-afval mogen alleen plastic en metalen verpakkingen en ook drankkartons. Maar er wordt ook nog altijd afval in teruggevonden dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen, en ook medisch afval zoals naalden. Elke ton aan fout gesorteerd afval kost ongeveer €1000 om te verwerken. En in Montreal in Canada begint om 3:00 vanmiddag het WK wielrennen. Eerst rijden de elite vrouwen hun tijdrit. Daarna om 6:15 is het aan de elite mannen met Remco Evenepoel die voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden kan worden. Bij de verkenning van het parcours viel vooral de slechte staat van het wegdek op. Klaas Lodewijk, de ploegleider van Evenepoel, heeft de slechte stukken extra goed genoteerd, zegt hij.
10: Ik vind het ook erbarmelijk slecht liggen. Eigenlijk een beetje schande voor de WK, maar goed, het is zoals dat is nu. Ik denk dat je een beetje kunt vergelijken met iemand die nutrities pakt voor een rally. Uiteindelijk wilden ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op parcours. Je moet natuurlijk niet te veel informatie opschrijven. Je wilt ook niet te veel meegeven, want je wilt toch een bepaalde rust bewaren in het hoofd van de renner. Maar laten we zeggen dat het cruciaal genoteerd is.
7: Droog met zonnewolken en tot 20 graden. Aan zee is er kans op felle wind. Morgen eerst grijs, daarna meestal zonnig met wat stapelwolken. En opnieuw tot 20 graden dan.
11: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
6: M&M.
5: Zometeen een stukje nieuwe muziek van Bommelien Thijs. Dat hoor je na Topic en Becky G met Sorry Pop.

Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70%

0: Wat een idee. Wat een idee om nieuw muziek uit te brengen misschien. Ooit.
1: Wat zouden jullie vinden van de nieuwe song?
0: Ja, dat is wat Pommelien gisteren zei in de Roma in Antwerpen. Ze heeft daar 2 concerten gespeeld ten voordele van Artsen zonder Grenzen. En op een bepaald moment vroeg ze dus Antwerpen, wat zouden jullie vinden van een nieuwe song? And the crowd goes wild. Dat heeft ze die uiteraard ook echt gespeeld. Ik ga een klein stukje laten horen. Het is weer op en top Pommelien Thijs. Let op, hè. Hopla, gitaar erbij. Iemand die nog oh my god roept in het publiek.

Er zitten weer allerlei verschillende smaken in. Veel tekst, betekenisvolle tekst ook. Over body positivity onder andere. Dat is al één ding dat ik eruit haal. Maar er zit nog veel meer in dit nummer. Ook harde gitaren. Het is tof, maar we kennen Pomelien ondertussen natuurlijk een beetje. Die kan tot 2 jaar lang een nummer spelen op concerten. Een nieuw nummer voor het echt uit te brengen. Dus ja, wachten, I guess. En dan droppen ze ook nog een geheimzinnige boodschap. Wachten op, puntje, puntje, puntje, stond zo op een stoeptegel opgeschreven. Dus wat dat betekent, geen idee. Het teasen van Pommelien Thijs, dat kan nog wel even duren, vrees ik.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: M&M. Make life sing.
5: Met een lange aanloop naar Alex Warren en Fever Dream.

Miley Cyrus of Miley komt er zo aan. Daar Rihanna en Harry Styles. En haar nieuwe album Bass Persuade staat sinds vrijdag online. En om dat te vieren speelt ze in oktober 2 avonden in de Hollywood Bowl in LA. En allebei zijn ze al uitverkocht. Kansen doet ze.

Miley Cyrus. Of Miley moeten we zeggen sinds haar nieuwe album Base Persuade, End of the World. Daar zijn we nog niet. Het is bijna 2:30. En op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een kwartier tussen Linkeroever en Deurne. Filegolven daar. Daar is de afrit ook afgesloten. Naar Antwerpen 10 minuten op de E313 vanaf Wommelgem. Door een ladingverlies is er header op de E34 naar Antwerpen in Arendonk. De oprit en de rechte rijstrook zijn dicht. En tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de 411, de E411 liever, zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad niet in.

In Your Eyes. Jade van der Straat, 23 jaar, die is vanavond een date laten weten via de VRT Max-app. Dat is altijd plezant. Op een zondagavond, dus dan moet je het niet te laat maken. Maar het komt zeker in orde, Jade, ik geloof erin. En Olivia Rodrigo, die kent alles van daten natuurlijk. Hè, bewijst ze ook met deze song. Dit is Drop Dead Success, Jade.

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al superveel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: heerlijke Gustav. Uit 2023. Because of you. Ik wil het even hebben met Shawn Mendes over jou. Man is nog altijd aan het toeren met de muziek die hij 1,5 jaar geleden heeft uitgebracht. Is voorlopig nog niet van plan om nieuwe muziek te releasen, denk ik. Of daar tiest hij toch niet naar. Maar tijdens zijn optredens praat hij heel vaak met het publiek. Hij probeert echt een persoonlijke band op te bouwen. Heb ik zelf ook al meegemaakt als ik hem in Londen heb gezien. En ja, tijdens een afgelopen concert in New York praatte hij een beetje open over zijn seksualiteit. Heeft hij in het verleden ook al wel gedaan? Zo een beetje uitgelegd dat het voor hem niet echt allemaal uitmaakt. En nu heeft hij eigenlijk openlijk met het publiek besproken dat hij het gewoon soms even niet weet. En dat is ook gewoon oké. Als je aan het uitzoeken bent op wie je verliefd wordt of wat je leuk vindt, dan kan je het soms ook gewoon niet weten. En hij zegt ook, soms weet ik het wel of denk ik dat ik het weet, maar op een ander moment weet ik het weer even niet meer. En dat is helemaal oké. Daar moet ook ruimte voor zijn. Er moet ruimte zijn om te kunnen zeggen, ik ben hetero, ik ben homo, ik ben bi. Dat mag allemaal. Maar je moet ook kunnen zeggen dat je het nog even niet weet. En dat bewonder ik aan Shawn Mendes.
1: The real truth about my life and my sexuality is that, man, I'm just figuring it out like everyone, and I don't really know sometimes, and I know other times.
0: Soms weet ik het, soms weet ik het niet. Dat is de conclusie van Shawn Mendes, zijn speech daar in New York. Zometeen hoor je met In My Blood. Dat is voor na Anton en de enige.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: Bebat.
9: Samen recycleren, beter.

0: voor ons allemaal.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Goedemiddag, het is 3 uur.
3: 14 uur.
2: En dit is Marina Verbeek.
4: Antwerp speelt op dit moment tegen Union. In het voetbal kan Union vandaag opnieuw leider worden. Het speelt op het veld van Antwerp. Jonathan Mettepenningen, we naderen het slotkwartier intussen. Wat is de stand?
5: Union staat hier op voorsprong. 0-1 is het op de bolzuil. Matteo Biondi scoorde net na de rust. Hij kon een voorzet van Mofokeng met zijn linker voorbij doelman Nozawa trappen. Maar ook belangrijk, Antwerp moet met 10 verder na een rode kaart. Daarnet voor middenvelder Bahmet Deuf een paar minuten geleden. Hij stapte op de enkel van Zeneli. Moest het veld verlaten. Union kwam daarnet al 2 keer dicht bij de 2-0. Maar 2 keer haalde Antwerp de bal nog net van de lijn. Dus zo blijft het bij 0-1. Een voordeel voor Union.
4: Dankjewel, Jonathan. De Brusselse metro bestaat vandaag exact 50 jaar. Op 20 juni 1976 opende Koning Boudewijn metrolijn 1. Intussen zijn er 4 metrolijnen in Brussel en 69 stations. En er zijn nog veel plannen voor de komende jaren, zegt Brieu de Meus, de topman van vervoersmaatschappij MIVB.
6: Men spreekt vandaag over bijvoorbeeld de metro Noord, tussen Noordstation en Bordeaux. Ja, dat is nu stopgezet, maar er zijn projecten voor het zuiden van Brussel. Er zijn projecten hier langs en onder de Reierslaan. Er zijn projecten overal, ook naar Groot-Bijgaarden bijvoorbeeld. Dus we hebben een project voor jaren nog.
4: Premier Bart De Wever heeft alle regeringspartijen een starttekst bezorgd om de begrotingsgesprekken vlot te laten verlopen. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het begrotingstekort aan te pakken. Dat wordt niet gemakkelijk, zegt De Wever op de N-VA Familiedag, maar de voorstellen in de tekst zijn niet nieuw.
7: Het is al maanden voorbereid, dus die voorstellen zijn al langs alle kanten gegaan. Ik denk dat er geen verrassing in zit. Het is gewoon tijd om naar een akkoord te gaan. Het is extreem moeilijk en de standpunten liggen heel ver uit elkaar en de oefening is heel zwaar. Ik ga dat niet ontkennen. Maar op een gegeven moment moet je wel starten om de deadline nog te halen. Dat zal misschien in het begin niet gemakkelijk zijn, die besprekingen, maar we moeten daarmee vooruit.
4: Het Iraanse leger zegt dat het informatie heeft gekregen dat het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen op Iran voorbereidt. Enkele landen uit de regio die pro-Amerika zijn, zouden die acties steunen. Iran zegt dat het bij de minste aanval op zijn beurt Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten fel zal bombarderen. De geruchten over nieuwe aanvallen werden sterker toen de Amerikaanse president Trump afgelopen nacht vervroegd terugkeerde uit zijn weekendverblijf. En zo meteen begint in Montreal in Canada het WK wielrennen. Eerst rijden de elite vrouwen hun tijdrit. Voor ons land is het uitkijken naar Lotte Kopecky en Lotte Klaas. Klaas rijdt haar tijdrit om 3:50, Kopecky om 4:15. Om 7:15 is het dan aan de elite mannen met Remco Evenepoel die voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden kan worden. De andere Belgische mannen zijn Alex Segaert en Rune Hergots. Het weer dan, zon en wolken en droog ook. We halen tot 20 graden. Aan zee is er kans op felle wind. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en opnieuw tot 20 graden. M&M.
2: In het peloton van de M&M weekend namiddag rijden Zoe Livaj en Aaron Blommaert op kop. Vlak daarachter Måneskin.

Måneskin en Supermodel. In Montreal zijn de eerste rensters nog niet van het podium gerold. Zometeen wel de tijdrit van het WK wielrennen. Goed 39 kilometer tegen de klok. Met Lotte Kopecky en Lotte Klaas voor België. Wij gaan supporteren.

0: Interrailverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Meer tijd met je vrienden nodig?
2: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
3: Ching ching!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: M&M.

Adela is de picket van de week. Met Ain't in LA. De titel die zet je een beetje op het verkeerde been, want de song gaat niet over Los Angeles, maar wel over haar moeder. Adela uit Bratislava zag een foto van haar mama. 18 was die toen. Poserend voor een muur vol popposters. Posters die haar opa destijds uit Duitsland had meegesmokkeld. Er zijn zoveel meisjes met dromen die nooit de erkenning krijgen die ze verdienen. Zoals mijn mama, dat zegt ze zelf. Ik schreef dit voor haar.

0: Hit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Die is ook aanwezig op het feestje van deze prachtige zondagnamiddag.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: En zo is het al bijna 3:30. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertraging tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. Door een ladingverlies is er ook hinder op de E34 naar Antwerpen in Arendonk. De oprit en de rechterrijstrook zijn dicht. En tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad niet in. Deze is nieuw.

Better met Loving Each Other. Hij speelde onlangs in Londen in de Devonshire, een pub in Soho, voor een man of 40 à 50. En tussen die 40 mensen zat Quentin Tarantino en Formule 1-piloot Lando Norris. Eerlijk, ik had hem in het begin niet herkend, zegt hij deze week bij 14 Nieuws over Tarantino. Ja, zo zot om voor te stellen dat hij naar de muziek van Better heeft geluisterd, zeg. Dit is Camila Cabello.

denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op

Deze song heeft al een heel leven achter de rug. DJ Goja bracht Michiko eerst helemaal alleen uit, tot Jason Derulo hem spontaan een felicitatie stuurde. Niet veel later stond er dan een nieuwe versie klaar, met Derulo zelf erop en de Braziliaanse zangeres Melody erbij. Dit is Jason Derulo en Melody en Michiko.

Bazaar met Ooit komt er een dag. Vandaag is het Grote Kermis en Dendermonde, zoals elk jaar op de derde zondag van september. En Mila Bosmans uit Londerzeel, die stuurt via de VRT Max-app een foto van haar kleine broer op de rotor, ogen dicht, mond wijd open. Dat maakt mijn zondag zoveel plezier. Dat is heel fijn om te zien. Dit is Substitution van Purple Disco Machine.

0: En toen, na de tuur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
5: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben. Ze.
4: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
6: Oh my god, ik ga!
7: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
6: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
8: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
7: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
6: Woe!
7: We gaan!
1: Ah, dan ik ook.
9: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
10: Oh nee!
9: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
10: Oh, Bassie.
9: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
3: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
9: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
11: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
9: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkkledij bij ons op bedrijf.
11: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
9: Huh?
11: Yep, gaat heel lang mee.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
13: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: VRT Nieuws.
13: Met Marina Verbeek.

0: Het WK wielrennen in Montreal is begonnen. In Montreal in Canada is het WK wielrennen begonnen met een individuele tijdrit. Eerst de vrouwen, straks de mannen. De tijdrit van de elitevrouwen is nu volop aan de gang. Christophe van der Goor, ook Lotte Klaas is al begonnen aan haar tijdrit. Hoe doet ze het?
1: Inderdaad, de Belgische kampioene die hier van start is gegaan een paar minuten geleden. Dus het is op dit eigenste ogenblik nog een klein beetje te vroeg om meteen in te schatten hoe goed zij het doet. Want pas 10 minuten aan het fietsen en straks komen we voorbij bij een eerste tussenpunt. En dan kunnen we echt pas dingen opmaken natuurlijk. En over een 20-tal minuten die andere Lotte die van start gaat, Lotte Kopecky, of onze twee Belgische dames een rol van betekenis gaan spelen. Niet meteen, het is vooral uitkijken naar de Zwitserse titelverdedigster Marlène Reusser tegen de Nederlandse Demi Vollering.
0: Dankjewel, Christophe. Luchtverkeersleider Skies wil het sociaal overleg over nachtpremies hervatten en komt nu met een nieuw voorstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds woensdag al elke nacht nadat de onderhandelingen waren vastgelopen. De vakbonden willen die acties nog volhouden tot 10 oktober. Skies stelt nu voor om elke luchtverkeersleider vanaf oktober 2028 een extra loon van 10.000 euro bruto per jaar te geven. De luchthaven van Charleroi verwacht dat er morgen 34 vluchten geschrapt worden door de staking. 21 andere vluchten vertrekken op een ander tijdstip. Het Iraanse leger zegt dat het informatie heeft gekregen dat het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen op Iran plant. Enkele landen uit de regio die pro-Amerika zijn, zouden die actie steunen. Iran zegt dat het bij de minste aanval op zijn beurt Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten fel zal bombarderen. De geruchten over nieuwe aanvallen werden sterker toen de Amerikaanse president Trump afgelopen nacht vervroegd terugkeerde uit zijn weekendverblijf. En in het voetbal is Union opnieuw leider. Het won vanmiddag met 2-0 van Antwerp. Jonathan Mettepenningen volgde de wedstrijd.
2: Een dikverdiende overwinning weer voor Union dat op cruise control voorbij Antwerp balste. Matteo Biondic legde de openingsgoal voorbij doelman Nozawa en de 0-2 kwam nadien op naam van invaller Denzel de Roeve. Twee goals van op een voorzet vanaf de linkerflank. Het had altijd 0-3, ook 0-4 en misschien ook wel 0-5 moeten worden in het slot, want Union creëerde ongelooflijk veel kansen in de laatste minuten na een rode kaart voor Antwerp middenvelder Duf. Maar met een 6 de overwinning in de eerste 7 wedstrijden werkt Union aan heel sterke cijfers bij de seizoenstart. Antwerp verliest nu al een 4e wedstrijd op rij en moet bezinnen tijdens de interlandperiode.
0: Op dit moment begint Sint-Truiden-Westerlo. Het weer dan nog, vanavond en vannacht droog met opklaringen en lokaal kans op wat mist. Morgen meestal zonnig met wat hoge wolken. We halen dan tot 20 graden in het centrum. M&M.
3: Jouw 4 uurtje, dat is een stevige pitbull. Komt er zo meteen aan met I Know You Want Me, na Sarah Larsson en Lush Life.
4: M&M.

Pitbull met I Know You Want Me in 2009. Toch al 17 jaar geleden, als ik goed kan tellen. Mijn wiskunde was toch wel een van mijn sterkere vakken in het middelbaar. Nu iets dat ervoor zorgt dat je vanzelf wat trager gaat bewegen op deze zondag. On My Soul van Bruno Mars.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voor.

Lauren Spencer Smith was een van de eerste met een TikTok-hit 2022 al. Ze ging door een relatiebreuk. Toen kwam ze kwaad de studio in. En wat eruit kwam, ja, dat is het volgende nummer. Fingers crossed. Eerst had ze een clipje gemaakt van 47 seconden op TikTok, waarin ze gewoon meezong met de demo. Ja, ze hadden 23 miljoen views nog voor de song uit was. En dit is nu een hit. Fingers crossed.

heerlijk gedijend op de golven van Robin Schulz Waves richting de avond op deze zondag. En dan is het bijna 16:30 al. En op de Antwerpse ring richting Nederland verdraag je een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. En tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad daar niet in.

0: Billie Eilish mit Birds of a Feather. Nu, een Vlaamse artiest die het nog altijd heel goed doet in de hitlijsten in Vlaanderen. Nooduitgang van Meteor. Hij zakt wel een beetje in de top 50, heb ik gehoord bij Fabian vanmorgen. Laat ons hopen voor hem dat hij terug naar boven kruipt volgende week.
1: Dit was niet wat ik wilde.
0: Dacht ik al.
1: Niet wat het moest zijn.
0: Snap ik.
1: Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, zo vaal?
1: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doei. Think possible.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: In Moskou, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat zijn een cape.
8: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

Cameron with Gump en Kingdom of Fear. Shouse, dat zijn Jack Madden en Ed Service uit Melbourne, Australië. Jack die stond overdag voor de klas als muziekleraar. Ed werkte die in de kunstensector. En in 2017 namen ze Love Tonight op als een duister nummer van 8 minuten. Nu is het een klein beetje korter geworden.

Raven the Name, it Love Me Not. Axel Pauwels, 27 jaar uit Willebroek, die staat vandaag in de keuken van een woonzorgcentrum en die vraagt via de VRT Max-app om toch even de groetjes te doen aan de collega's naast hem, die vandaag ook een zondagshift draaien natuurlijk. Hè.

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al superveel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt? Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij...

0: allemaal koken?
1: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en

0: 5 uur. 14 nieuws. Met Melina Verbeek.
1: Het WK tijdrijden is aan de gang. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de elite vrouwen op dit moment de tijdrit. Christel van der Goor, wie heeft op dit moment de beste tijd?
2: Wel, aan de aankomst is dat Franziska Koch, een Duitse. Die zal waarschijnlijk mee in de weegschaal liggen voor een bronzen medaille. Maar het is vooral uitkijken naar de gouden medaille. En dat is een strijd tussen de jonge Zoë Bakstedt en de titelverdedigster Malin Reusser uit Zwitserland. Zij is vandaag 35 jaar. Zij is jarig. Dat is een generatiekloof tussen beiden. En wat moet ik zeggen over Lotte Kopecky? Wel, die is ook vrij goed aan het rijden. Want bij het...

0: punt. Voorlopig een vierde tijd voor Lotte Kopecky, die al maar beter wordt in deze tijdrit.
1: Dankjewel, Christophe. De topministers van de Vlaamse regering zitten vanmiddag samen over de begroting. Ze moeten op zoek naar zo'n 2 miljard euro. N-VA, Vooruit en CD&V hopen een akkoord te bereiken tegen 28 september. Dan stelt Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begrotingsplannen voor in het parlement. Hij is optimistisch.
2: Wat de sfeer betreft, daar hebben we in onze ploeg eigenlijk nooit problemen mee gehad. Iedereen weet natuurlijk dat het een bijzonder zware inspanning is. Iedereen is ook bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. We moeten er alleen uit geraken hoe we dat precies gaan doen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te breken en we gaan er nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
1: Luchtverkeersleider Skies wil het sociaal overleg over nachtpremies hervatten en komt nu met een nieuw voorstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds woensdag al elke nacht nadat de onderhandelingen waren vastgelopen. De vakbonden willen die acties volhouden tot 10 oktober. Skies stelt nu voor om elke luchtverkeersleider vanaf oktober 2028 een extra loon van 10.000 euro bruto per jaar te geven. De Brusselse metro bestaat vandaag exact 50 jaar. Op 20 juni 1976 opende koning Boudewijn metrolijn 1. 50 jaar later zijn er 4 metrolijnen in Brussel en 69 stations. En er wordt intussen ook gewerkt aan het automatiseren van de metro, zegt Brieu de Meus, de topman van de MIVB.
3: We zijn momenteel een nieuw systeem aan het integreren in het netwerk. Die laat een automatisering toe. Maar we zullen dat wel testen op 3 stationen. We zullen natuurlijk de mensen informeren en ze zullen dat ook zien, omdat in die 3 stations zullen er dus perrondeuren zijn, wat niet het geval is in die andere stationen.
1: En in het voetbal staat Union opnieuw aan de leiding van het klassement samen met de AA Gent. Union versloeg vanmiddag Antwerp met 0-2. Denzel de Roeven, die vandaag scoorde, ziet dat Union week na week goed presteert.
4: Ik denk dat we een beetje een moeilijke eerste helft hebben. Het was veel knokken, maar daar zie je ook weer dat wij er echt wel staan. Match na match na match spelen we jongens 90 minuten en ze spelen die matchen uit. En toch brengen wij de intensiteit die andere ploegen niet altijd kunnen matchen. Dus dat is alleen maar top om te zien.
1: Antwerp staat 13e. Op dit moment speelt Sint-Truiden tegen Westerlo. Daar is het bij de rust 0-1 voor Westerlo. Vanavond en vannacht droog met opklaringen en lokaal kans op mist. Morgen meestal zonnig met wat hoge wolken. We halen dan tot 20 graden in het centrum.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
6: Als je nog eens een stem wil voelen, van je kop tot in je tenen, dan moet je nu goed luisteren. Terry Sims komt eraan met Mr. Know It All.

Harry Styles is crazy. Goed bezig, voor alle duidelijkheid. Want hij kondigde op 10 september 25 extra stadionshows aan voor zijn tournee van 2027. Ik herhaal, 25 extra stadionshows. Dat is echt, dat gaat over ongelooflijk veel mensen. En in Europa gaat het onder andere over Parijs. En 3 keer Wembley.

Zonder mij. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. M&M.

Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. You know what? Throwback naar 1996 nu. Met een gast, een rapper, die zichzelf kwam uitnodigen. Eigenlijk Dr. Dre, die wou hem per se mee in de videoclip. Hij had de vorige clipopname van Teddy Riley gemist. En dat wou hij geen tweede keer mee maken. Riley liet hem erbij, op één voorwaarde. Hij moest er ook een couplet op rappen. Dr. Dre dropped the verse.

0: met Dance the Night.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Bijna 5:30 en op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertragen tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit afgesloten namelijk. Om de E40 van Veurne naar Jouwbeke. Vielegolven tussen Manneke-Sferen en Jouwbeke. En tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest. Autovrij ook de E40 vanuit Gent en Leuven. De A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad niet in.

De nieuwe badge ligt al klaar op de kast. Bij Lisbeth Cornelis uit Gerardsbergen. Morgen begint ze aan een nieuwe job. Na 12 jaar bij dezelfde baas. Staat er deze week bij jou iets op de kalender waar je wakker van ligt? In de goede of de slechte zin, mag je dat altijd even laten weten in de VRT Max app. Even doorklikken op M&M, kom je bij ons terecht, kan je berichtje sturen. Laat gerust weten wat jouw week brengt.

David Guetta en Sia met Beautiful People. Het is tijd voor de Clocks van Coldplay. Een van mijn favoriete throwback schijven ooit. Toch zeker die uit de millies. 2003 is deze al 23 jaar oud is. Maar zo, ja, hemels dat het klinkt. Coldplay sowieso echt een topgroep. Mogen we mij nog eens een nieuwe song uitbrengen? Als het minstens even eventjes is als deze Clocks, dan ben ik tevreden. Geniet ervan. Het is bijna 17:15 op jouw zondagnamiddag.

I Like It van Alesso, Nate Smith. Dat is echt een topnummer. Ik heb er nog een paar voor jou vandaag. Angèle met Balance d'Enquoi komt er nog aan. Thomas Gray met Rumours. Maar eerst I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.

0: Een dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrièreswitch?
9: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat...

0: Een kind werd aangereden tijdens Autoloze Zondag. In het centrum van Brussel is een kind zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Het kind werd vanmiddag aangereden door een auto. Het is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe dat ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Vandaag is het Autoloze Zondag in Brussel. Auto's mogen alleen rondrijden als ze daar een speciale toelating voor hebben. Meer dan 70 steden en gemeenten in ons land hielden een autovrije zondag. En dat is een record. Dat kwam vooral doordat er voor het eerst ook 20 steden en gemeenten in Wallonië deelden. De topministers van de Vlaamse regering hebben vanmiddag samengezeten over de begroting. De regering moet op zoek naar zo'n 2 miljard euro. N-VA, Vooruit en CD&V hopen op een akkoord tegen 28 september. Dan stelt Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begrotingsplannen voor in het parlement. Hij is optimistisch.
1: Wat de sfeer betreft, daar hebben we in onze ploeg eigenlijk nooit problemen mee gehad. Iedereen weet natuurlijk dat het een bijzonder zware inspanning is. Iedereen is ook bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. We moeten er alleen uit geraken hoe we dat precies gaan doen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan er nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
0: In Rusland zegt de verkiezingscommissie dat er vandaag opnieuw meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, met de bedoeling om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens de verkiezingscommissie...

0: Commissie zijn het goed georganiseerde groepen die dat doen. Ze gebruiken vooral AI en ze komen volgens de commissie van buiten Rusland. Ook gisteren en eergisteren waren er al cyberaanvallen in Rusland. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Zwitserse topfavoriete Marlene Reusser de tijdrit bij de vrouwen gewonnen. Christophe van de Goor volgde het voor ons.
1: Op haar 35e verjaardag heeft de Zwitserse topfavoriete haar wereldtitel dus verlengd. In de 40 kilometer lange tijdrit had Marlene Reusser wel een taaie klant aan de Britse Zoe Bakstedt. De nog maar 21-jarige dochter van Marcus Bakstedt, ooit winnaar van Parijs-Roubaix, had lange tijd de beste tussentijden, maar moest uiteindelijk toch duidelijk plooien voor Reusser. Lotte Kopecky was tevreden met een mooie zesde plaats. Belgisch kampioene Lotte Klaas viel net buiten de top 10. En vanavond is het dus uitkijken naar Remco Evenepoel, die voor een vierde keer op een rij de wereldtitel in het tijdrijden bij de mannen kan veroveren.
0: Nog wat wielrennen, want Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de laatste rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij reed maar liefst 175 kilometer alleen in de aanval. De Italiaan Piganzoli werd eindwinnaar. En in het voetbal heeft Westerlo Sint-Truiden verslagen met 0-2. Westerlo staat nu 8e in het klassement, Sint-Truiden is 11e. Eerder vandaag versloeg Union Antwerp met 0-2. We konden maar weinig kansen creëren, zegt Antwerp-speler Rijn van Helden.
2: In de laatste zone moeten wij nog gevaarlijker worden. En wij komen tot aan net niet het einde van het veld. En we creëren wat te weinig. En ik denk, tegen Union moet je wat je krijgt moet je pakken. En dat hebben we vandaag niet goed genoeg gedaan.
0: Antwerp staat 13e in de stand. Union komt samen met AA Gent aan de leiding. Het weer dan, vanavond en vannacht droog met opklaringen en lokaal kans op mist. Morgen meestal zonnig met wat hoge wolken. En we halen dan tot 20 graden in het centrum.
3: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Replay. Alle hits die jij natuurlijk echt wil horen, die zitten allemaal in de Ultra Top 50. En dat non-stop, maar eerst nog eens terug naar vorige week.
3: Ultra Top 50. Dit stond vorige week op nummer 3.

0: Spoorrailverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: M&M. Ultra Top 50. 40.

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al superveel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Meer tijd voor jezelf nodig?
9: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen. En de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
8: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
9: Even helemaal niks.
8: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
10: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
12: He's so boring.
11: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
12: Marianne.
11: Laat je meeslepen door romantiek, geheime en onvergetelijke liefde.
12: And Willoughby.
11: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
13: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Duitse deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en Berlijn zijn uiterst links en uiterst rechts de grote winnaars. De christendemocraten van bondskanselier Merz krijgen klappen. Vanuit Duitsland, Gim Baldoek.
14: Deze exit polls laten een succes zien voor de partijen op de flanken. In Mecklenburg-Voorpommern wint de rechtsradicale AfD flink. En in Berlijn is het de zeer linkse partij Die Linke die als grootste uit de bus komt. En de grootste verliezer, dat is de CDU van bondskanselier Merz. Zijn partij moet zelfs vrezen in Mecklenburg-Voorpommern überhaupt niet de kiesdrempel te halen. En dat is het slechtste resultaat ooit voor de partij. En het was voor kort zelfs nog ondenkbaar dat zo'n grote volkspartij zo'n slecht resultaat zou boeken. Daarom neemt de druk op bondskanselier Merz toe om af te treden. Maar hij toonde zich juist strijdbaar door al zeer snel na de exit poll met reactie te komen. Daarin zegt hij dat hervormingen nodig zijn en dat hij de hervormingen wil voortzetten. Nu is de vraag of de partij hem daarin ook zal steunen.
13: In Avelgem in West-Vlaanderen is vanmiddag een meisje zwaar gewond geraakt nadat een auto in het publiek was gereden tijdens een rondrit met exclusieve wagens. Vijf anderen raakten lichtgewond. De bestuurder die het ongeval had veroorzaakt had niets met het evenement te maken, zegt burgemeester Lut de Sein.
15: Een externe autochauffeur vanuit Frankrijk, een jonge mens van 17 jaar, heeft hier de controle over zijn stuur verloren en is ingereden op een paar mensen. Er waren 5 lichtgewonden en 1 zwaar gewonden, maar iedereen is naar het ziekenhuis en voorlopig wordt de weg terug vrijgegeven.
13: Ook in Brussel raakte vanmiddag een kind zwaar gewond bij een verkeersongeval op Autoloze Zondag. Het kind werd in

0: In het centrum aangereden door een taxi. De bestuurder van de taxi was niet onder invloed. In het voetbal ontvangt Club Brugge op dit ogenblik Racing Genk. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
1: Het is 1-0 voor Club Brugge, verdiende voorsprong, want Club is de betere ploeg en kan meer druk ontwikkelen. Al waren de eerste doelpogingen wel van Racing Genk. ADDG Sternberg kon doelman Sommer aan het werk zetten, maar Club nam het vrij snel over met Van Aken die net nastrapte. En op het kwartier de 1-0 van Carlos Forbes die fraai binnentrapte in de korte hoek. En zo doelman Brugmans van Genk kon kloppen. En daarna nog wat doelpogingen van de thuisploeg met onder meer Virginie die doelman Brugmans bestoken. Dus best moeilijke start voor Racing Genk in dat eerste half uur. De 1-0 voor Club Brugge is verdiend.
0: Dankjewel Bert. Eerder vandaag heeft Westerlo gewonnen van Sint-Truiden. Het werd 0-2. Voor Westerlo is het de derde overwinning op rij. Vanmiddag eindigde Antwerpen tegen Unio op 0-2. Antwerpen pakte in de tweede helft een rode kaart. Door de overwinning blijft Unio aan de leiding in het klassement. Antwerpen staat 13e. En op het WK wielrennen in Montreal is zo pas ook de tijdrit bij de mannen begonnen. Remco Evenepoel is de topfavoriet. Hij kan voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden. En dat zou een record zijn. Evenepoel begint om 8:30 aan zijn tijdrit. Eerder rijden voor ons land ook Rune Herregot en Alex Zegaard. Eerder vandaag werd de Zwitserse Marleen Reusser opnieuw wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Lotte Kopecky eindigde als zesde. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel overwegend zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs en nevelig. Daarna opklaringen vanaf de kust en opnieuw 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Replay. Voor hits groot en klein moet je natuurlijk bij M&M zijn. Dus genieten we samen nog eens van die ultra top 50 en dat non-stop.

goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. M&M.

0: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Duitse deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern wordt de extreemrechtse AfD de grootste partij. Met 38% laat ze de sociaal-democratische SPD net achter zich. De christendemocratische CDU vliegt er met de kiesdrempel. In Berlijn is de uiterst linkse Die Linke dan weer de grote winnaar. Daar houden CDU en Die Groenen wel stand en wordt AfD de vierde partij. Bondskanselier Merz noemde de uitslag van CDU in Mecklenburg-Vorpommern een ramp. Maar Merz houdt vast aan zijn post, zegt Gim Balduk.
1: Hij toonde zich juist strijdbaar door al zeer snel na de exitpoll met reactie te komen. Daarin zegt hij dat hervormingen nodig zijn en dat juist met alle autoritaire tendensen in de wereld het belangrijk is dat Duitsland stabiel blijft en dat hij de hervormingen die hij wil voortzetten en dus niet wil opgeven.
2: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland is reformfähig.
1: En daarmee laat hij ook aan de partij zien dat hij niet wil opstappen, ondanks de geruchten die er rondgaan in de partij. Nu is de vraag of de partij hem daarin ook zal steunen.
0: De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft een recordbedrag van ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Er werden 330.000 azalia-plantjes verkocht. Kom op tegen kanker zal het geld investeren in preventie, kankeronderzoek en zorg voor mensen met en na kanker. Sport. In het voetbal ontvangt Club Brugge op dit ogenblik Racing Genk. Bert Sterks, benaderen het slotkwartier van die wedstrijd. Wat is de tussenstand?
3: De tussenstand is 3-0. Club Brugge is op weg naar een vrij makkelijke overwinning. In de eerste helft was Club al baas en was Forbes de enige man die kon scoren. Knap met links in de korte hoek. Vlak voor de pauze kreeg Racing Genk zijn enige echt grote kans. Ehrenberg trapte die binnen het bereik van doelman Sommer. En in de tweede helft heeft Club dan vrij makkelijk afstand genomen met twee kopbaldoelpunten van centrale verdedigers. Lee en Mechelen kopten allebei voorbij Luca Brugmans. En zo dus met nog een kwartier te voetballen. Ruime voorsprong 3-0 voor Club tegen Genk.
0: Dankjewel Bert. En nog in het voetbal spelen KV Kortrijk en SK Beveren op dit ogenblik tegen elkaar. Bij het einde van de eerste helft staat het nog 0-0. Beveren viel al na een half uur met 10 na een rode kaart voor doelman Schenk. En over minder dan een half uur begint Remco Evenepoel

0: aan zijn tijdrit op het WK wielrennen in Montreal, Canada. Hij kan voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden. Ondertussen is met Rune Hergots de eerste Belg onderweg. Christophe Van der Goor, wie heeft de snelste tijd tot nu toe?
1: Wel, bij dat eerste tussenpunt is het niemand minder dan Casper Asgreen, de Deen die ooit de Ronde van Vlaanderen won. Grote naam dus voorlopig, maar de echt grote namen Filippo Ganna en Remco Evenepoel natuurlijk, die moeten straks nog komen. Bij dat eerste tussenpunt hebben we al een tijd van een andere landgenoot, Rune Hergots. Hij is nu al uit die top 10 getuimeld. Over een klein kwartier is het de beurt aan Alex Zegaert en inderdaad om 8:30 Remco Evenepoel.
0: Dat is voor het volgende bulletin. Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden. Dinsdag begint grijs, daarna opklaringen en opnieuw 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Replay. We beklimmen echt de top van de berg. Dit zijn echt de allerbeste hits in Vlaanderen. In jouw ultratop. Let's go.
4: Ultratop.

0: Euro Top 50.
1: De officiële hitlijst van Vlaanderen.
0: 11.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Okay, bye.

0: Het is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Duitsland wordt de extreemrechtse partij AfD de grootste in Mecklenburg-Voorpommeren. Daar waren vandaag deelstaatverkiezingen. De AfD haalt bijna 38%. Dat is een verdubbeling van het aantal stemmen in vergelijking met de vorige verkiezingen. 2 weken geleden werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. Opvallend is het slechte resultaat van de christendemocratische CDU van kanselier Merz. De partij haalt maar 5,2% en flirt dus met de kiesdrempel. Er waren ook deelstaatverkiezingen in de hoofdstad Berlijn, die het statuut van stadstaat heeft. Hier wint voorlopig de radicaal linkse partij Die Linke. De partij haalt goed 25% van de stemmen. De CDU verliest ook hier fors, maar is toch nog de tweede partij. In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit een exit poll. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, haalt goed 49% van de stemmen. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige verkiezingen 5 jaar geleden. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada is Remco Evenepoel zijn tijdrit aan het rijden. Hij kan er voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden. Christophe van der Goor, hoe doet hij het?
1: Wel, zeer goed, want we zitten bij het tweede tussenpunt. Dat is halfweg dit wereldkampioenschap en daar is hij de tegenstand aan het wegblazen. Heeft halfweg wedstrijd ongeveer 25 minuten al 34 seconden voorsprong op de nummer 2, de Zweed Jacob Söderqvist. Die was vorig jaar wereldkampioen bij de belofte. Bij de jonge renners Polsek Sas daar het derde en Filippo Ganna, zijn grote uitdager, vierde. Aan de aankomst staat de beste tijd op naam van die jonge Fransman die volgende week nog maar 20 jaar wordt, Paul Sijk-Sas. Maar Remco Evenepoel is goed op weg om dat unieke lijstje te vervolledigen voor een 4e keer op een rij wereldkampioen in deze discipline te worden.
0: Dankjewel, Christophe. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Racing Genk was een maatje te klein voor Club Brugge. De Limburgers begonnen wel dapper met enkele doelpogingen, maar Club nam al snel over met de 1-0 van Forbes op het kwartier. Er volgde nog dreiging van de thuisploeg, maar op slag van rust moest doelman Sommers een ploeg knap recht houden op een mooi uitgespeelde kans voor Ehrenbjerg. Na de rust maakten de Brugse verdedigers het snel af. Eerst Lee met een overhoekse kopbal, daarna Mechelen die alle ruimte kreeg van de Genkse defensie. 3-0, comfortabel. Club wint dus net zoals de andere ploegen bovenin. Genk staat al 10 punten achter leiders Gent en Union.
0: En de wedstrijd tussen KV Kortrijk en SK Beveren zit in de slotfase. Het staat er 1-0 voor Kortrijk. SK Beveren viel al na een half uur met 10 na een rode kaart voor doelman Schenk. Vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs, daarna opklaringen en opnieuw tot 20.

0: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner heeft hem dat voorgedaan. Hij reed op het WK in Montreal in Canada bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Het verslag is van Christophe van der Goor.
1: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke vierde wereldtitel tijdrijden. Daarmee doet hij even goed als de Duitser Tony Martin en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar Evenepoel is de eerste die vier keer op een rij kan winnen. Van start tot finish aan de leiding. Zo simpel was het voor Evenepoel, die bijna een minuut sneller reed over de 40 kilometer dan zijn eerste concurrenten. Filippo Ganna, matig gestart, greep alsnog het zilver. De jonge Fransman Paul Sexas eindigde knap als derde. Alex Seegaard viel net buiten de top 10. Rune Hergots werd 34ste.
0: In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit een exit poll. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, haalt goed 49% van de stemmen. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige verkiezingen 5 jaar geleden. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. Charles Spencer, de broer van prinses Diana, heeft in een lang interview met BBC uitgehaald naar de Britse media. Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
2: Nou, wat hij vandaag nog te zeggen had, was dat de manier waarop de pers Harry en Meghan behandelen, dat hem dat heel sterk doet denken aan hoe de pers destijds achter zijn zus, achter Diana, aan zat. En dat, zegt hij, vindt hij opmerkelijk. En hij heeft het over een kankergezwel. Daarmee vergelijkt hij dan met name de Britse media. Iedereen die daarmee te maken heeft met dat ophitserige, het moet vreselijk zijn om daarmee te leven. Wat hij nu gezegd heeft, Charles Spencer, dat is maar 1 of 2 bepaalde onderwerpen uit dat boek. Pas als het dinsdag gepubliceerd gaat worden, denk ik dat je nog veel en veel meer reacties erop gaat krijgen.
0: In Avelgem in West-Vlaanderen is vanmiddag een meisje zwaar gewond geraakt nadat een auto in het publiek was gereden tijdens een rondrit met exclusieve wagens. 5 anderen raakten licht gewond. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte had niets met het evenement te maken, zegt burgemeester Lut de Seyn.
3: Een externe autochauffeur vanuit Frankrijk, een jonge mens van 17 jaar, heeft hier de controle over zijn stuur verloren en is ingereden op een paar mensen. Er waren 5 lichtgewonden en 1 zwaar gewonde, maar iedereen is naar het ziekenhuis en voorlopig wordt de weg terug vrijgegeven.
0: Ook in Brussel raakte een kind zwaar gewond bij een verkeersongeval op Autoloze Zondag. Het kind werd in het centrum aangereden door een taxi. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Forbes opende de score na een kwartier. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. Club Brugge gaat de Interland Break in met 18 op 21. Brendan Mechelen ziet dat zijn ploeg de vorm te pakken heeft.
4: Het was een hele goede wedstrijd van ons. We hebben gewerkt aan de details die iets beter konden de voorbije weken. Maar we zijn aan het groeien en vandaag kwam het er redelijk goed uit. Er zijn nog dingen die beter kunnen, maar het is hoopgevend en het doet ook deugd dat alles opgepikt wordt.
0: In de stand staat Club Brugge op een punt van leiders Union en Gent. Racing Genk staat 10e. In de laatste wedstrijd van de speeldag heeft KV Kortrijk voor het

0: seizoen gewonnen. Het versloeg in eigen huis SK Beveren met 1-0. Beveren viel al na een half uur met 10 naar rood voor doelman Schenk. Het weer, vannacht droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later zon. Meer op sportza.be of vrtnieuws.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.

0: Goedenavond, het is 11 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner deed hem dat voor. Vanuit Montreal in Canada, Christophe van de Goor.
1: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke vierde wereldtitel tijdrijden. Daarmee doet hij even goed als de Duitser Tony Martin en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar Evenepoel is de eerste die vier keer op een rij kan winnen. Van start tot finish aan de leiding. Zo simpel was het voor Evenepoel, die bijna een minuut sneller reed over de 40 kilometer dan zijn eerste concurrenten. Filippo Ganna, matig gestart, greep alsnog het zilver. De jonge Fransman Paul Sexas eindigde knap als derde. Alex Segaert viel net buiten de top 10. Rune Hergots werd 34ste.
0: Remco Evenepoel zelf vond dat hij zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten, maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: Gewezen partijvoorzitter Egbert Lagaert verlaat zijn partij anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat laat hij weten in een bericht op sociale media. Lagaert was 3 jaar partijvoorzitter van de toenmalige Open VLD, tot hij in 2023 door tegenvallende peilingen ontslag nam. Tom Ongena volgde hem toen op. Met de nieuwe partijvoorzitter van de Liberalen, Frederik de Gucht, was de relatie al langer gespannen. Lagaert was fractieleider van Anders in het Vlaams parlement, maar begin deze maand ontnam de Gucht hem die functie. In zijn bericht schrijft Lagaert dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken de druppel waren die de emmer deed overlopen. Egbert Lagaert is naast Vlaams parlementslid ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Soedan in Afrika zijn zeker 10 mijnwerkers om het leven gekomen bij de instorting van een goudmijn. Het is het tweede gelijkaardige incident op enkele dagen tijd in Soedan. In een andere mijn vielen 82 doden. De goudmijnen in Soedan zijn mede inzet van de strijd tussen het regeringsleger en rebellen. Beide partijen proberen te profiteren van de miljarden dollars die de goudhandel oplevert. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club nadert zo tot op 1 punt van leiders Union in Gent. Genk heeft nu al 9 punten minder dan Club Brugge. Brian Heijnen van Genk is teleurgesteld.
3: Ja, uiteraard met ontgoocheling. Ik denk dat we met vlagen hebben laten zien dat we zeker mee voetballen. En ook gewoon grote kansen creëerden. En, het verschil was vandaag dat de bal bij hun erin ging en bij ons niet.
0: In de laatste wedstrijd van de speeldag won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Voor Kortrijk is het de eerste overwinning van het seizoen. Vannacht te droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later nog zon. Meer op sportza.be en vrtnieuws.be.

0: middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Gewezen partijvoorzitter Egbert Lagaert verlaat zijn partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat laat hij weten in een bericht op sociale media. Lagaert was 3 jaar partijvoorzitter van de toenmalige Open VLD, tot hij in 2023 door tegenvallende peilingen ontslag nam. Met de huidige partijvoorzitter van de Liberalen, Frederik de Gucht, was de relatie al langer gespannen. Lagaert was fractieleider van Anders in het Vlaams parlement, maar begin deze maand ontnam de Gucht hem die functie. Lagaert schrijft nu dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken de druppel waren die de emmer deed overlopen. Egbert Lagaert is naast Vlaams parlementslid ook burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz opnieuw zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. Deze keer in Mecklenburg-Voorpommeren en in de hoofdstad Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren zou de CDU de kiesdrempel niet halen. Het radicaalrechtse AfD wordt er veruit de grootste partij. In Berlijn is het resultaat voor CDU minder dramatisch. Daar is de radicaal linkse partij Die Linke de grootste. Friedrich Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat, maar hij zet geen stap opzij. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
1: Ik overneem deze verantwoording, denn ik möchte unser land voranbrengen. Deutschland is reformfähig.
0: Charles Spencer, de broer van prinses Diana, heeft in een interview met BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
2: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar. Dat ze opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: Remco Evenepoel is voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner deed hem dat voor. Vanuit Montreal in Canada, Christophe van der Goor.
3: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke 4e wereldtitel tijdrijden. Daarmee doet hij even goed als de Duitser Tony Martin en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar Evenepoel is de eerste die 4 keer op een rij kan winnen. Van start tot finish aan de leiding. Zo simpel was het voor Evenepoel, die bijna een minuut sneller reed over de 40 kilometer dan zijn eerste concurrenten. Filippo Ganna, matig gestart, greep alsnog het zilver. De jonge Fransman Paul Sexas eindigde knap als derde. Alex Segaert viel net buiten de top 10. Rune Herregots werd 34ste.
0: En Evenepoel zelf vond dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
4: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: In het voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Forbes scoorde na een kwartier. Verdedigers Lee en Mechelen kopten na de rust de bal binnen. Brendan Mechelen ziet dat zijn ploeg de vorm te pakken heeft.
5: Het was een hele goede wedstrijd van ons. We hebben gewerkt aan de details die iets beter konden de voorbije weken. Maar we zijn aan het groeien en vandaag kwam het er redelijk goed uit. Er zijn nog dingen die beter kunnen, maar het is hoopgevend. En het doet ook deugd dat alles opgepikt wordt.
0: In de stand staat Club Brugge op een punt van leiders Union en Gent. Racing Genk staat 10e. In de laatste wedstrijd van de speeldag won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Vannacht droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later zon. De dag zit erop. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. En meer nieuws vindt u altijd op sportapp.be.

0: Music live zing.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 1 uur, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. Eén hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderd hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz opnieuw zwaar verloren bij de deelstaatsverkiezingen. Deze keer in Mecklenburg-Voorpommeren en in de hoofdstad Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren zou de CDU de kiesdrempel niet halen. Het radicaal-rechtse AfD wordt daar de grootste partij. In Berlijn is het resultaat voor CDU minder dramatisch. Daar is de radicaal-linkse partij Die Linke de grootste. Friedrich Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat, maar hij zet geen stap opzij. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media. Lachaert zetelde tot nu voor de partij Anders. Hij was tot voor kort ook fractieleider van Anders in het Vlaams parlement, maar begin deze maand werd hij uit die functie ontslagen door partijvoorzitter Frederik de Gucht. De relatie tussen beiden was ook al lange tijd gespannen. Lachaert is naast parlementslid ook burgemeester van Merelbeke-Melle. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was dan ook tevreden met zijn tijdrit.
2: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern, zo is het, de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij leidt een historische nederlaag daar en strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een deelstaatverkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in het deelstaatparlement. Bij de verkiezing in Mecklenburg-Voorpommern werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen. Het resultaat voor de CDU was daar minder dramatisch. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd er de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij.